hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtend van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

Randy Crawford en de Crusaders over het harde leven op straat. De zelfkant van de samenleving. 6 over 7, goedemorgen. En sterkte voor iedereen die slecht geslapen heeft door de hitte. En jij bent niet de enige. Het was zwaar vannacht, kan ik het eigen ervaring zeggen. We zijn opnieuw begonnen aan een dag met code rood in Gelderland. Die waarschuwing voor de hitte geldt tot 9 uur vanavond. En in de avond krijgen we dan ook weer code geel. Vaak overlapt met code rood ook. En het code geel heeft te maken met onweersbuien. Kunnen zware exemplaren worden met veel regen en grote hagelstenen. 2, 3, 4, 5 centimeter doorsnede heb ik begrepen. En vandaag kan het overdag 34 graden worden in onze provincie. Morgen wordt het met 30 graden iets koeler. En de dagen daarna nog iets koeler. Naar 24 graden gaan we op woensdag. Nou, details over het weer straks om 8:10, 8:10 en om 9:50. We gaan ons er vandaag doorheen slaan. En als je de koelte wilt opzoeken, dan heb ik een vraag. Waar zoek jij de koelte op? Waar ga jij vandaag naartoe om het koel te krijgen? Is er een plek, een bibliotheek bijvoorbeeld die open is waar het koel is? Een koele kerk? Een andere koele plek? Laat het weten en misschien kunnen andere Gelderlanders daar profijt van hebben. Waar zoek jij vandaag de koelte op? Laat het weten. Appen kan de hele ochtend via de app van Omroep Gelderland. Of handmatig naar 06-2222-1342.

En zo gaat hij op de LP nog eventjes door, geloof ik. Papa was a Rolling Stone van de Temptations. Eerste appjes komen binnen met de temperatuur in Putten onder andere. Bij Theo van Dalen is het nu een aangename 23,6 graden. Gisteren was het andere koek. Gistermiddag 37,4 daar in Putten op het weerstation. En het is nu dus aangenaam buiten. Ook lekker weer om er even op uit te gaan als dat kan. Ik zag behoorlijk wat hardlopers vanochtend vroeg al bezig. Dat is een graadje of 25, dus het is redelijk te doen. Nu 23,6 daar in Putten. En ik kreeg via de app suggestie binnen voor een plaat bij de dag. Verschillende suggesties voor een plaat bij de dag. Het is Veteranendag vandaag. En ook Dag van de Duinen, heb ik begrepen, van Willy. En we gaan zo meteen even kijken wat we kunnen draaien als plaat van de dag. Doen we altijd rond 7:55 en 8:55 in Zin in Zaterdag. En nu, 7:15 geweest, dus tijd om te gaan kijken naar het belangrijkste Gelders nieuws. Zoals dat verzameld is door de redactie van Omroep Gelderland. In Tiel is gisteravond een man overleden in de Waal. De man was te water geraakt bij de Ophemertse dijk en was vermist. Hij is na een zoekactie met duikers, boot en een politiehelikopter levenloos aangetroffen, meldt de politie. Op gld.nl vind je ook veel reacties op het stikstofplan dat het kabinet gisteren presenteerde. Reacties van milieu, landbouw en natuurorganisaties lopen uiteen. Natuurmonumenten en milieuactivist Johan Vollebroek zijn er positief over. Agractie en de land- en tuinbouworganisatie LTO zijn er niet over te spreken. De offers voor een boerengezin zijn veel te groot, zeggen ze. En natuurlijk ook veel nieuws over de hitte. De GGD werkt aan een protocol voor hulp aan daklozen op dit soort warme dagen. We lezen dat festival Lago Lago in Braand doorgaat vandaag. Ondanks de hitte zijn wel wat aanpassingen gepleegd, heb ik begrepen. En we lezen dat de brandweer gisteravond 2 mensen heeft bevrijd uit een lift op station Westervoort. Die glazen lift hing volop in de zon en kon niet omhoog, niet naar beneden en niet open. Het was zo bloedheet. Brandweerlieden wisten de deuren te openen en hebben de 2 bevrijd. Nou, wil je er meer van lezen? Pak dan even de Omroep Gelderland app erbij. Of ga met je tablet of laptop naar gld.nl.

0: En 1988, de Four Tops en Loco in Acapulco.
1: De plaat bij de dag.
0: Het is vandaag 27 juni, het is Veteranendag. Het is de dag dat we een eerbetoon mogen brengen aan de meer dan 115.000 Nederlanders die zich als militair inzetten in dienst van de vrede. Ze streden in de Tweede Wereldoorlog of gingen op vredesmissie naar bijvoorbeeld Irak of Bosnië, om maar twee willekeurige landen te noemen. Nou, een goede reden dus om een plaat te draaien van een veteraan, iemand die gediend heeft in het leger. Er zijn verschillende artiesten die je veteraan mag noemen. Johnny Cash bijvoorbeeld was militair voordat hij wereldberoemd zanger werd. Jimi Hendrix was onder de wapenen voordat iedereen zijn gitaarklanken leerde kennen. En James Blunt kennen we natuurlijk als veteraan ook. Hij was officier in het Britse leger en diende onder andere in Kosovo. Daar schreef hij in 2002 het liedje No Bravery. Later verscheen dat ook op zijn debuutalbum. En in de videoclip bij dat nummer zie je beelden die Blunt zelf maakte voor zijn videodagboek als militair met zijn eigen videocameraatje. James Blunt.
1: De plaat. Bij de dag.
2: Hi, I'm Lieutenant James Blunt, and this is the first installment of my video diary. Today, we deploy to the Balkans. We don't know how long for, and we don't know what our job is yet, but I'm going to get as much of it on camera as I possibly can.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Goedemorgen, het is 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Apeldoorn, de Maten, is het 22,8 graden. En in de Zuidwijken in Zutphen 24,6. Het weer in Gelderland vandaag is het overwegend zonnig en opnieuw heet. De maxima bereiken 34 tot 38 graden. Vanavond trekken enkele onweersbuien over de regio. Komende nacht is het droog en koelt het af naar 20 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. In Tiel is gisteravond een man overleden in de Waal na een grote zoekactie met duikers, boten en een politiehelikopter. De toedracht van het incident is nog niet bekend. GGD Gelderland-Zuid werkt aan een nieuw protocol om dak- en thuislozen tijdens extreme hitte op te vangen. Zo'n regeling is er al bij extreme kou. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app.
5: Zin in Zaterdag. Hans van

Terwijl het andere Vitesse waar ook muziek in zit. Rosalind, de band Vitesse was dat uit begin jaren 80. Hoe hou jij het koel is een beetje de vraag van vandaag. Nou, niet in de woonkamer van Ton. Die heeft het nu 28,7 graden. Kreeg ik net in een appje binnen. Ik kreeg ook een foto van Daniel. Die heeft vannacht de voordeur opengezet om lekker af te koelen. En Jannie zegt, ja, ik hou het eigenlijk niet koel. Ik ga vanmiddag naar een soort receptie van een vriendin. Ik moet eerst 2,5 uur heen rijden. Dan het feestje. En dan in de avond rijd ik dezelfde weg terug. Omdat ik morgen weer mag werken. Ja, het zijn zware omstandigheden met die hitte vandaag. En heb je wel vrij, hoef je niet naar een receptie, heb je de vrijheid, dan kun je ook de koelte opzoeken van een kerk. Ik heb begrepen dat de Stevenskerk in Nijmegen vandaag open is. Die kun je bezoeken om bijvoorbeeld een orgelconcert mee te maken in de concertreeks Aanstormend Talent. Geef vanmiddag de Japanse Rini Ishii een orgelconcert. Ze studeert momenteel in Amsterdam. Vanmiddag speelt ze werken van onder andere Scheidemann, Brahms en Mendelssohn. En dat doet ze op dit prachtige orgel. Kijk, als er een beetje koel is in de kerk, kun je helemaal tot rust komen. Het is het Koningsorgel en de opbrengst van het concert gaat naar de grootschalige restauratie van dat prachtige orgel. Het concert is van 00:30 tot 01:50. Na afloop kun je een rondleiding krijgen. Rond en in het Koningsorgel, want zo groot is dat orgel daar in de Stevenskerk in Nijmegen. Ja, wie je nu hoort spelen is trouwens niet Rina, het is Jetty Poot. Het Koningsorgel in Nijmegen. Vandaag dus in de Stevenskerk daar.

0: Barry White en What Am I Gonna Do? En over je dien daarvoor. And it's so easy to fall in love.
1: Vandaag in Gelderland.
0: Ja, groot feest in Afferden het hele weekend. Want het is daar het 40ste Alvers weekend. Gisteren ging het feest niet door. Ik lees op de Facebookpagina van de organisatie dat die van de gemeente Drukten te horen had gekregen dat het vrijdagprogramma niet door mocht gaan. Gisteren zou het trek-en-trek worden gehouden. Nou, dat is dus afgelast door de gemeente. Vandaag zijn er de optredens van WC Experience en DJ Mike. Maandag is het ook nog feest. Dan speelt de top 2000.

En verder is er kermis en een dorpslunch voor 50-plussers. Moet geld opleveren voor onder andere muziekvereniging De Eendracht. Die willen er een jeugdopleiding van betalen. En morgen trouwens racen combines tegen elkaar. Dat moet ook een groot feest worden. Als het doorgaat. En voor zover ik dat kan zien op de Facebookpagina van de organisatie is het nog niet afgelast.

0: Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. De man die heel druk is op deze warme dagen is Floris of Heber. Goedemorgen, Floris.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Want iedereen wil weten hoe het verder gaat met dat warme weer. Ja, maar eerst even over gisteravond. Ik hoorde een aantal weermannen zeggen dat er wel eens onweer zou kunnen komen. Ik heb gisteravond naar buiten gekeken. Zag boven Kleef die kant op. Zag ik een hele mooie bijenwolk. Maar die kwam niet Gelderland verderop trekken.
1: Inderdaad, ik zag ze ook vanuit het westen. Maar die trokken inderdaad ten oosten van Gelderland naar Duitsland weg. En in onze regio bleef het gisteren overwegend droog. We hebben een hele warme nacht achter de rug met een recordtemperatuur van 21,8 graden in het oosten van de provincie. Maar momenteel schijnt de zon flink. Er komen regionaal wat wolkenvelden voor. En met veel ruimte voor de zon en weinig wind vandaag stijgt de temperatuur opnieuw naar tropische waarden tussen de 30 en 36 graden maar liefst.
0: Is dat warmer dan gisteren of?
1: Nee, gisteren was het plaatselijk zelfs 38 graden. En in Brabant was een recordtemperatuur van 39,4 graden gemeten. Nou, in de steden was het zelfs nog een aantal graden heter met plaatselijk 40 graden. Dat gaan we vandaag niet halen. Maar het voelt minstens zo onaangenaam en benauwd aan, omdat de luchtvochtigheid wat hoger is.
0: Ja, en afgelopen nacht was het ook niet prettig, hè?
1: Nee, inderdaad. Het was een echte tropennacht afgelopen nacht in de provincie. Met waarden ruim boven de 20 graden. En in de stedelijke gebieden is het kwik zelfs niet onder de 23 graden gekomen.
0: Vandaag blijft het droog?
1: Ja, op de meeste plaatsen wel. We zien momenteel wat bewolking boven het westen van het land. Daar kunnen ook enkele regen- of onweersbuien vallen. Maar Gelderland blijft het overwegend droog. Een mix van wolkenvelden, zonnige perioden tussendoor. En pas later tijdens de avonduren stijgt de kans op een verfrissende onweersbui. Maar ik denk dat de meeste buien onze provincie gaan bereiken als het middernacht is. Dus het zou zomaar eens kunnen dat je komende nacht wakker wordt door onweer. Hagel, windstoten, dat kan allemaal voorkomen. En ook morgenavond is er kans op onweer in Gelderland.
0: Oh, dus vannacht moeten de ramen weer dicht die tegen elkaar openstaan.
1: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Maar ook vannacht wordt het weer behoorlijk warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Hou daar echt rekening mee. En ook morgen hebben we nog een zeer warme dag voor de boeg met waarden tussen de 25 en 30 graden. Het wordt opnieuw plakkerig en broeierig warm met veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken. En morgenavond moeten we dus ook rekening houden met een aantal fikse regen- of onweersbuien die hele warme lucht echt definitief naar Duitsland verdrijft.
0: Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polsterweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
6: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
8: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

0: Ja, een lekker dansje. Michael Jackson om 7:07 op zaterdagmorgen bij Zin in Zaterdag. Don't stop till you get enough. Goedemorgen en eet smakelijk voor wie aan het ontbijt zit. Het was niet koud vannacht. In Hupsel was het record zacht, hoorde ik van onze weerman, 21,8 graden. Geen echte lekkere slaaptemperatuur, maar wel uitstekende temperaturen om erop uit te gaan. En toen ik vanochtend heel vroeg naar de studio reed, zag ik toch verschillende mensen hardlopen en ook fietsen. En over fietsen gesproken, dat gebeurt vanochtend ook voor het goede doel. Vanuit Vorden wordt er heel veel kilometer gefietst voor de Heaven's Ride. Er waren routes tot 400 kilometer uitgezet. Of die een beetje zijn ingekort in verband met de hitte, dat ga ik straks vragen aan Marielle Kleinbrinke. Zij zijn van de organisatoren van die Heaven's Ride. Je hoort zometeen ook of het de moeite waard is om naar de sigarenboer te fietsen of te lopen voor een dikke zaterdagkrant.
1: Zin in Zaterdag met Hans van den Hoorn.

Calvin, Welsh en Farah bezongen Lady of the Morning. Goedemorgen Hans, krijg ik van een van de ladies van the morning te horen, Deborah. We hebben de ventilatoren aan en houden ons gewoon rustig vandaag. Ja, ik vroeg natuurlijk, hou jij het cool vandaag? Een beetje aan het hobbyen en een boek lezen, zegt ze. Wat ik er altijd een mooi woord voor vind is vertragen. Dat is een prachtig woord daarvoor. We doen het rustig aan vandaag. Nou, wil je meepraten over wat je hoort op Radio Gelderland? Even appen. Via de app van Omroep Gelderland of handmatig 06-2222-1342. Dus even kijken naar de ochtendbladen. Veel foto's van zwembad op de voorpagina's van de kranten vandaag. En natuurlijk verhalen over de hitte, over de warmste junidag ooit. 36,8 graden. In de NRC lees ik ook een woord dat ik nog niet eerder was tegengekomen in de kranten. Hittekloof. Als je geld hebt, kan je er cool bij zitten. Heb je dat niet, dan heb je pech. Als voorbeeld noemt de krant twee huizen in Amersfoort. In het ene is het 30 graden en in het andere 23. In de krant is natuurlijk ook aandacht voor de stikstofplannen die het kabinet gisteren presenteerde. Verdeeld over heel veel pagina's wordt uitgelegd wat de plannen betekenen, wat de boeren ervan vinden en hoe er in de politiek over wordt gedacht. Belangrijkste verhaal in de Telegraaf gaat over de plannen van het leger. Dat zet helemaal in op drones. Niet alleen in de lucht, maar ook op het water. Er komen bijvoorbeeld onbemande marineschepen in Nederland. In het Financiële Dagblad komt een treinexpert aan het woord. Hij legt uit waarom het zo lastig is om met de trein door Europa op vakantie te gaan. De juiste route is moeilijk te vinden. Prijzen vergelijken is frustrerend. En reizen boeken is complex, lees ik in de krant. De NRC schrijft over het vervoer door de regiotaxi. Dat is ook niet altijd een pretje. 57% van die taxis komt te laat. En er staan ook weer bekende mensen in de krant. Medza schrijft over het turbulente leven van Orgel Joke en over presentator Kees Tol. Als je vaak alleen bent, maak je dingen in je hoofd soms groter, is een levenswijsheid van Tol. En de prijs voor de mooiste zomerfoto gaat naar de Telegraaf. Daar zien we hoe August Hok Ahin in een park in Den Haag zijn papegaai trakteert op een koele watertouche. De vogel wordt nat gespoten met een plantenspuit. Mooie foto in de Telegraaf.

0: Radio Gelderland met muziek uit de jaren 80. En de jaren 80 staan natuurlijk ook centraal in het museum van de jaren 80. Straks vanaf 9:15 hier weer op Radio Gelderland. I Can Dream About You.
1: De plaat bij de dag.
0: Het vorige uur heb ik je een plaat van James Blunt laten horen die we niet al te vaak draaien. Een plaat over het militaire verleden van James Blunt. Heeft gediend in het Britse leger en de plaat draaide, want het is vandaag de Veteranendag. Ja, en behalve Veteranendag is het ook de dag van de duinen en kampeerdag. En die dagen probeer ik een beetje te combineren in de plaat bij de dag voor dit uur. Hier is Megan McNeil, terug naar de kust.
1: De plaat bij de dag.

0: Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!
1: Grijp nu uw kans.
2: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
5: Goedemorgen, het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hellouw, gemeente West-Betuwe, is het 23,8 graden. En in Linde, Bronkhorst, 27,6. Het weer in Gelderland. Vandaag is het overwegend zonnig en opnieuw heet. De maxima bereiken 34 tot 38 graden. Vanavond trekken enkele onweersbuien over de regio. Komende nacht is het droog en koelt het af naar 20 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. In Tiel is gisteravond een man overleden in de Waal. De man werd dood aangetroffen na een grote zoekactie met duikers, boten en een politiehelikopter. Vanwege de extreme hitte geldt vandaag opnieuw code rood in Gelderland. Veel evenementen zijn afgelast of aangepast. En afgelopen nacht werd een recordtemperatuur van 21,8 graden gemeten in het oosten van de provincie. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En zometeen, hoe gaat het met de deelnemers aan de Heaven's Ride? Een fietstocht voor het goede doel.
6: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Alweer je leesbril kwijt?
8: Mijnleesbril.nl.
7: Het grootste assortiment leesbrillen.
9: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
9: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
12: Zin in zaterdag. Hans van den

0: Nothing I Love, Max en Andy Grammer op zaterdag 27 juli. Misschien wel de warmste zaterdag van het jaar. Veel mensen doen het vandaag rustig aan. Maar niet de deelnemers van de Heaven's Ride. Een fietstocht voor het goede doel met als begin en eindpunt voor de organisator is Marielle Kleinbrinke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zijn jullie vanochtend gewoon begonnen?
1: Jazeker, wij hebben er al een halve dag op zitten, want we zijn om 5 uur gestart vanmorgen.
0: Ja, wel extra maatregelen genomen hopelijk.
1: Ja, absoluut. Alle routes zijn ingekort, alle afstanden. En inderdaad, we zijn dus om 5 uur vanmorgen al gestart.
0: Ja, is dat niet bloedlink?
1: Ik sta bij de pauzeplek hier, dus de deelnemers hebben de helft erop zitten. En dat gaat allemaal prima.
0: Hoeveel deelnemers?
1: Ja? We hebben extra waterpunten ingezet. De afstanden echt allemaal verkort. We zorgen er gewoon voor dat alle deelnemers voor 11 uur weer terug zijn. Voor de echte warmte begint.
0: Ja, de langste afstand was, heb ik begrepen, ooit 400 kilometer, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat is toch niet te doen op deze dag?
1: Zoals vandaag dus zeker niet. Maar normaliter, als de omstandigheden gewoon goed zijn, dan is dat zeker wel mogelijk, ja.
0: Ja, maar jullie hebben die 400 kilometer wel ingekort vandaag dus, hè?
1: Ja. Vandaag is de max gewoon 125 kilometer. En, we hebben ook een korte route, die is ook ingekort naar 48 kilometer. Dus we hebben gewoon gekeken dat iedereen weer op tijd terug is.
0: Ja, ik heb de originele routes bekeken. Er zaten leuke klimmetjes in. Bijvoorbeeld de postbank.
1: Ja, die zijn allemaal uitgehaald.
0: Zijn er allemaal uitgehaald?
1: Ja, zeker. Niet
0: de berg op vandaag.
1: Veiligheid voorop. De hartslag moet gewoon laag blijven. We hebben ook de mensen allemaal goed geadviseerd. We hebben extra waterpunten, wat ik al zei. En gewoon lage hartslag.
0: Waar moet je op letten dan als fietser?
1: Je moet zelf gewoon goed letten dat je alert blijft. Goed eten en drinken. En elkaar vooral ook goed in de gaten houden. Iedereen fietst in groepen, dus dat.
0: En jullie houden de fietsers zelf ook goed in de gaten?
1: Ja, zeker. We hebben de vrijwilligers ook allemaal duidelijke instructies gegeven om de deelnemers allemaal die allemaal binnenkomen gewoon goed te bekijken en na te vragen of alles nog goed gaat. Maar vooralsnog alleen maar lovende woorden en mooie complimenten over de organisatie. Dus dat gaat goed.
0: Hoeveel deelnemers zijn er vandaag?
1: Een kleine 200.

0: de korte route. Die is normaliter 65 kilometer, maar die hebben we dus ingekort naar 48 kilometer. Dus ja.
1: Ja, nou, en dat is wel relaxed, neem ik aan, met een e-bike door dit weer.
0: Ja, ja, absoluut. En die route is mooi uitgepeild, dus ja.
1: Het is een fietstocht voor het goede doel. Wat is dat doel?
0: Hospice Zutphen, Noorderhulp Zutphen en Stichting Ambulance Wens Oost. Dus we hebben 3 goede doelen. En ja, het gaat hartstikke goed met de donaties. En ook vandaag zijn we ook allemaal live te volgen via onze website. Dus er wordt flink gepost en je merkt dat dan de donaties ook nog blijven komen. Dus dat is heel mooi.
1: Hoeveel hopen jullie bij elkaar te fietsen?
0: Echt geen idee. Dat vroeg vandaag iemand mij ook nog. Hoeveel heb je al opgehaald? Maar we zijn van de week zo druk geweest met de plannen omgooien om het toch in deze formatie door te laten gaan. Dat ik, dat kijken we straks allemaal.
1: Ja, dat moet in de 1000 euro's gaan lopen?
0: Ja, ik denk dat we zo richting de 40.000, 50.000 gaan. Maar goed, zoiets denk ik. Ik heb geen idee hoe we er nu voor staan.
1: Ja, nou, vanaf 5 uur kan er gefietst worden. Zijn de snelste fietsers alweer binnen?
0: Die gaan wel heel rap, want het gros is nu al hier bij de pauzeplek geweest op de helft. Dus ik denk over een uurtje dat die binnen zijn.
1: Oké, dan ziet hij er alweer op voor de snelste fietsers. De Heaven's Ride vanuit Voorde. Marielle Kleinbrinken van de Heaven's Ride, dankjewel en een goede zaterdag gewenst.
0: Dankjewel, eens gelijk.

0: meezingen en meekloppen met Guus Meeuwers en Van Gant. Ik wil met je lachen. We hebben een klimaatvluchteling, zou je bijna kunnen zeggen, hier in de studio van Radio Gelderland. Jan de Hoop is eerder teruggekomen van vakantie uit Frankrijk, want het was daar niet te harde. Goedemorgen, Floris en Faber.
1: Goedemorgen.
0: 40, 41 graden geloof ik daar, hè, in Frankrijk de afgelopen dagen.
1: Ja, zeg dat wel. Ja, ik lach er wel op, maar het is natuurlijk wel bijzonder heet in die regio. Dat gaat ook gepaard met een slechte luchtkwaliteit. Dus het is maar goed dat je terug bent in Nederland, Jan.
0: Oké, nou, ik denk dat hij het wel hoort. Hij is nog bezig met de voorbereiding van zijn programma straks vanaf 10 uur hier op Radio Gelderland. Geen gekkigheid van 40 graden vandaag in Gelderland, of niet?
1: Nee, dat niet. Maar wel gekkigheid van 35 tot 38 graden in het oosten van de provincie. Opnieuw wordt het broeierig heet met heel veel ruimte voor de zon, wat wolkenvelden. En het blijft tot de avond op de meeste plaatsen droog. En vanmiddag is het dus echt ronduit heet, benauwd, weinig wind vandaag uit het noorden. En temperaturen dus die opnieuw recordhoog zijn tussen de 35 en 38 graden maar liefst. Een fractie minder heet dan gisteren, maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het net zo benauwd en warm aan.
0: Krijgen we nog buien?
1: Ja, die krijgen we zeker. Momenteel zijn een aantal buien actief boven het westen van het land. Een aantal regen- of onweersbuien die drijven momenteel met een zuidelijke wind over de Noordzee. Daar krijgt Gelderland niet mee te maken, maar in de loop van de avond, ik denk pas aan het eind van de avond en rond middernacht, ontstaan er boven België een aantal hele fikse regen- of onweersbuien die met name ook over Gelderland heen kunnen trekken. Dus ik denk dat de meeste buien weggelegd zijn voor de nachtelijke uren.
0: Ja, betekent dat dan afkoeling morgen?
1: Ja, nog niet echt. Wel enigszins, maar ook morgen is het tropisch heet met 30 of 31 graden. Een hoge luchtvochtigheid, heel veel ruimte voor de zon. Dat maakt het voor het gevoel nogmaals een keer heel broeierig en bijzonder heet. Morgenmiddag stijgt ook weer de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien. En de nadruk ligt dan echt op het zuidoosten van het land. En de kans is ook dan groot dat Gelderland daarmee te maken gaat krijgen. Dus vanavond, vannacht en ook morgenmiddag en morgenavond de regenraden van Weerplaza echt goed in de gaten houden. Want dan kan het lokaal wel eens noodweer worden.
0: We zijn alert. Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan, tot over een uurtje.

0: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burger Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam. Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Samen investeren in morgen.
10: Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

mooie toeters zitten erin. Stretch and Why Did You Do It? 7 over 9. Goedemorgen. Zin in zaterdag op Radio Gelderland. Een rustige zaterdag. Veel activiteiten zijn afgelast, gaan niet door of zijn ingekort. In verband met de hitte natuurlijk. Het museum van de jaren 80, ja, daar doen we niet aan die gekkigheid. Gaat gewoon open. En vandaag vul ik dat museum met het geluid van het decennium. Dit geluid. Ja, klinkt leuk, hè? Maar wat is het? Laat het weten in de app.

0: Carly Simon. En een klein beetje Mick Jagger die ook meezingt. You're so vain. 7:15, dat betekent openingstijd voor het museum van de jaren 80. En de deur mag wijd open vanochtend. Want onder mijn arm heb ik een apparaat dat ik ongezonden naar de muziekzaal van het museum wil krijgen. Het is een apparaat dat voor een groot deel het geluid van de jaren 80 bepaalde. Het is inderdaad een keyboard of, zoals we dat vroeger noemden, een synthesizer. En dat ding klinkt zo. Oh, lekker hè. Ja, maar hij klinkt ook zo. En hij klinkt zo. Ja, de echte liefhebbers van de keyboardmuziek hebben het apparaat herkend. Het is een Yamaha DX7. Hij werd in 1983 uitgebracht. Hij was toen meteen een succes. Iedereen wilde hem hebben en gebruikte hem in de popmuziek. En dat kwam niet alleen omdat hij zo goedkoop was, maar ongeveer 2000 euro. Maar vooral om het geluid dat eruit kwam. Op een gewone synthesizer klinken de bassen heel warm en wollig zo. Ja, op de DX7 was er een heel ander geluid. Ja, hoor je dat? Er zit een scherp randje aan. En speel je een melodietje, dan klinkt dat op een ouderwetse synthesizer zo. Dat klinkt al goed. Maar de DX7 klinkt er nog veel beter. Ja, een beetje metalig, hè? En het apparaat had ook bellen in zich. Ja, we waren allemaal onder de indruk van dit apparaat. En dat had allemaal te maken met een stukje techniek. Het apparaat gebruikte FM-synthese, waardoor metalige klanken gemaakt konden worden die eerder niet mogelijk waren. Uitvinder was componist John Chowning, maar hij vond zichzelf meer een ontdekker.
1: FM was not an invention, it was a discovery. It's from nature. It was all there.
0: En van die ontdekking maakten duizenden muzikanten dankbaar gebruik. Van Madonna tot Phil Collins, van Prince tot AHA. De DX7 was het geluid van de jaren 80.

0: Allemachtig prachtig.
1: FM is not an invention, it's discovery.
0: De jaren 80. Je zaterdag begint goed. Met Radio Gelderland. Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

Ja, je mag meedansen en meezingen met deze muziek van de Blues Brothers. Maar dat hoeft niet. We doen het lekker relaxed op deze zaterdag. Aretha Franklin en Think uit die film The Blues Brothers uit 1980. 6:06 op Radio Gelderland. Dit is Zin in Zaterdag. 10cc, Feel the Love.

0: dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Het is 9:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Hello, gemeente West-Betuwe, is het 24,8 graden. En in Harselaar in Barneveld alweer 30,6. Het weer in Gelderland vandaag is het overwegend zonnig en opnieuw heet, met maximaal van 34 tot 38 graden. Vanavond trekken enkele onweersbuien over de regio. Komende nacht is het droog en koelt het af naar 20 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. In Tiel is gisteravond een man overleden in de Waal. Hij werd na een zoekactie dood aangetroffen. In Gelderland wordt uiteenlopend gereageerd op het stikstofplan dat het kabinet gisteren presenteerde. Natuurmonumenten en milieuactivist Johan Vollenbroek zijn positiever over. Agractie en de land- en tuinbouworganisatie LTO zijn er niet over te spreken. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
7: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Zin in Zaterdag. Hans van

0: Typically Tropical en Barbados. Als je de rust en de koelte wil opzoeken, dan zou je zeggen van dan moet je naar een kasteel. Daar is het altijd koel. Nou, dat is niet zo, heb ik begrepen, van het Gelders landschap en kastelen. Alle kastelen zijn dicht vandaag, omdat het ook in de kastelen langzaam maar zeker steeds warmer is geworden en eigenlijk te warm is om daar lekker rond te lopen. Dat is jammer, bijvoorbeeld voor Huis Siependaal in Arnhem. Ze hadden iets leuks bedacht vanavond om daar 's avonds de deuren open te stellen. Tussen 7 en 10 kon je door het huis dwalen, terwijl de live muziek te horen was. Deze muziek. Ja, het klinkt fantastisch in zo'n kasteel. Het was de Arnhemse volkgroep wachtend op de zomer. Maar ja, het is te zomers in het kasteel, ook in Siependaal. Dus dat gaat vanavond niet door, heb ik begrepen, van Gelders landschap en kastelen. Wat er wel doorgaat is feest in Westervoort. Westervoort viert dit weekend zijn 1300-jarig bestaan met diverse activiteiten. Het middagprogramma deze zaterdag is vervallen, maar de avondactiviteiten die gaan wel door. Het is een dorpsfeest op de Waai, daar in Westervoort. Dat allemaal vandaag in Gelderland. En voor de rest rustig aan doen en naar de radio luisteren. Het is New Age met Marlon Doornet.
1: If love was a word, I don't understand the simplest sound.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Niet zomaar een stukje muziek, maar een stukje cultureel erfgoed van Nederlandse bodem. Ramses, Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Dat waren ze allemaal. Goedemorgen, Floris de Veber van Weerplaza.
1: Hans, goedemorgen.
0: Records sneuvelen en ik heb begrepen dat we nu ook een superhitte golf hebben gehaald.
1: Inderdaad, ja, bijna. Voor het zuiden van het land, voor Noord-Limburg en Brabant gaat dat vandaag het geval zijn. Want daar wordt het tropisch warm het komende uur. En dat betekent dat we een superhittegolf te pakken hebben. En wat is nou een superhittegolf? Een superhittegolf heeft de definitie dat het 5 graden warmer is dan een normale hittegolf. Dus 5 dagen op een rij tropische warmte van 30 graden of meer. Waarvan 3 boven de 35 maar liefst.
0: Maar dat hebben we dus niet in Gelderland gehaald?
1: Nee, niet in Gelderland, maar Gelderland heeft er bijna een superhittegolf gehaald. Het scheelt niet heel veel, want op één dag is het onder de 30 geweest.
0: Ja, en als ik kijk naar de temperatuur op een kaartje van het KNMI,
1: zie je
0: 30 halen we weer bijna.
1: Hè? Ja, 29 graden al in delen. Hupsel gaat ook al naar de 29 toe. En ook de rivierenstreek gaat naar 26 graden of meer. Daar is het wel iets minder warm door een wind van het westen. Maar ook daar wordt het uiteindelijk vanmiddag tropisch heet met 35 graden of meer. En langs de oostgrens kan het zelfs weer 37 of 38 graden worden. De zon schijnt flink, er trekken wolkenvelden over en de luchtkwaliteit is niet al te best vandaag.
0: Ja, en we wachten op buien.
1: We wachten inderdaad op buien. Momenteel zijn er een aantal buien actief boven het westen van het land. Daar is ook wat meer bewolking aanwezig. Die buien trekken via het noorden het land uit. En dan wordt het overal overwegend droog. Ook in Gelderland blijft het gewoon de rest van de dag droog en vrij zonnig. Maar aan het eind van de dag, tegen het einde van de avond en rond middernacht, dan krijgt ook het zuiden van Gelderland te maken met een aantal stevige buien, waarbij onweer, hagel en ook veel bliksem kan voorkomen. Ja, morgen is het dan tijdelijk wat droger met veel ruimte voor de zon. Maar morgenmiddag en morgenavond geldt er opnieuw een code geel vanwege stevige buien voor het zuidoosten van het land.
0: En echte afkoeling krijgen die binnenkort ook nog of niet?
1: Ja, morgen nog vrij heet met 30 of 31 graden in het oosten van het land. Dus ook in Gelderland. En maandag hebben we dan temperaturen van 25 tot 27 graden. Is het al wat minder heet dan in het weekend. Maar dinsdag, woensdag en donderdag volgt er verdere verkoeling. Dan hebben we overdag temperaturen tussen de 23 en 26 graden.
0: En daar zullen heel veel mensen heel blij mee zijn.
1: Ik ben er heel blij mee. En ook tijdens de nachten koelt het lekker af naar een graadje of 14. Dus voor heel veel mensen zijn dat echt hele draaglijke temperaturen.
0: Dan gaan we lekker slapen weer. Heerlijk.
1: Gaan we heerlijk slapen weer.
0: Okay, ik verheug me erop. Dankjewel. Want het is niet lekker als het heel erg warm is. Daar kan Jan de Hoop over meepraten. Goedemorgen, Jan. Ja,
2: goedemorgen,
0: Cindy. Jij zou eigenlijk nog in Frankrijk zitten, hè?
2: Cindy is verdwenen even. Ja, we zouden 7 weken gaan. We zijn 6 weken bezig kamperen. Maar op enig moment in Châtillon-Plage was het 47 graden, Hans. 47 graden. En als je dan, het was op een château, de camping. Als je dan 200 meter naar het toiletgebouw moet lopen om je te douchen, dan ben je op de terugweg nog een keer gedoucht.
0: Ach ja. En dan vlucht je het château in. Of was dat daar ook niet
2: nee,
0: zo cool?
2: Het was overal verschrikkelijk. Er zijn werkelijk overal. Wacht even, Carla belt. Carla, een klein momentje. We zijn even in de uitzending. Want de airco in de studio doet het ook niet hier. Dus.
0: Ach, wat een probleem allemaal. Maar
2: Carlo is aan de lijn. We zijn zelf live. Ik kan toch zien wat heerlijk.
0: Ja, jij neemt de hitte gewoon mee deze kant. Ja, op de studio in.
2: Van binnen was het 27 graden. En die airco hier, dat is een soort. Ja, voor gevorderde, zou ik maar zeggen. En Carla, onze lieve vriendin, is gevorderd, hè Carla?
3: Hallo.
2: Ze is ook aan de telefoon nu. Ja, wat een heerlijke chaos.
0: Ja, wat een heerlijke chaos. Ja. Ja, voel je nou echt klimaatvluchteling?
2: Nou, dat valt wel mee. Want op een gegeven moment, we waren in Zeeland op donderdag aangekomen. En toen hoorden we dat vrijdag mocht je de weg niet op van Rijkswaterstaat, want dat was gevaarlijk. En toen zeiden we aan het eind van de middag tegen elkaar, weet je, we gaan lekker naar huis. Ja. We hebben vloerverkoeling in ons huis. Dus stroomt er water van 18 graden door de kamer heen. En dan is het heerlijk koel binnen.
0: Ja. Nou, jij gaat zometeen naar huis, maar eerst even radio maken. Wordt het een leuke show?
2: Ja, leuke show, zeker. We hebben alles zit erin. Het spel ontdek ons plekje met de mok. We hebben het uitgebreide weekend weer. De hoofdpunt, het koekje van de week. Ah. Papi loopt toch niet zo snel van Herman van Keken. En de ambachtelijk uitgekozen.
0: Een hele fijne show.
2: Nou,
0: goeie zaterdag gewenst.
2: Dank je.
0: Okay. Jan de Hoop op Radio Gelderland zometeen. Alan Parsons, een old and wise. Graag tot morgen. Tussen 7 en 10. Zin in zondag dan.

0: Je hoort de zomer. Op Radio Gelderland.
1: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max & Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter... Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
7: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
6: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
8: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
8: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
9: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en

0: Dan Rosenbaum, I'm swimming into deep water aan het begin van De Hoop op zaterdag. Goedemorgen.
1: Wat klink je helder, Jan. Het is net of je naast me zit. Nee. Ja. Maar je bent eerder teruggekomen.
0: Ja, het was 47 graden in Frankrijk. Dat was toch net iets te veel. Als je dan naar het toilet moest, als 200 meter verder was, dan... Ik liep helemaal leeg.
1: Ach, ja. Maar wat fijn. Ik heb je net alweer geknuffeld natuurlijk. Om je gewoon weer zo tegenover me te hebben.
0: Ja, ja, ja. In een studio waar het 26 graden is, want de airco doet het niet.
1: Nee, maar ja, Jan, joh, je bent weer thuis.
0: Lekker, hè?
1: Thuis in het mooie Gelderland.
0: Ja, we waren in Zeeland aangekomen afgelopen donderdagochtend. En toen hoorden we op de radio dat Rijkswaterstaat had gezegd... ga niet de weg op vrijdag. En toen dachten we, weet je wat, we blijven hier ook niet meer slapen. We hebben een huis met vloerverkoeling.
1: Vloerverkoeling, mensen. Ja, ja hoor.
0: Ja, 's winters gaat er warm water doorheen en 's zomers koud water. En het is heerlijk.
1: Ik snap dat. Dus met blote voetjes op de vloer.
0: En ik kan het kont keren. Ik kan de kont keren. Ik kan gewoon om mijn bed heen lopen.
1: Ja, heerlijk. En gewoon, ja. Maar het is wel, je moet nu wel stappen zetten, hè, om overal naartoe te gaan.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, als we koffie zetten bijvoorbeeld, zit er zo'n slangetje aan waar de melk doorheen gaat voor de cappuccino. Dat moest dan uitgespoeld worden na een kopje koffie. Ja. Was je 50 meter onderweg.
1: Och, en jongen, nu twee wat stappen. Een afzien, ja.
0: Het is eerlijk.
1: Maar wat fijn dat je er weer bent. En het programma, wat gaan we doen?
0: Nou, de show is eigenlijk ongewijzigd, zou ik willen zeggen. Terwijl de vlammen me weer uitslaan. Het spel ontdek als plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok uiteraard. We hebben het uitgebreide weekend weer. We gaan het hebben over de hitte in de show. De hoofdpunten van het nieuws. Het koekje van de week is terug. Ja. De Schroothoop. Papi loopt toch niet zo snel van Herman van Keken. Cindy heeft beloofd dat ze meezingt. En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: Jackie Wilson en Reed Petit. We hadden op weg naar huis Cindy ook nog een klein incidentje. Zoals
1: ja, ik
0: dat
1: zat me wel
0: kent.
1: Af te vragen inderdaad. Want het is allemaal redelijk vlekkeloos verlopen. Oké, okay, je bent twee keer gevallen. En, nou, er zal al wel wat gebeurd zijn. Maar,
0: ik heb al te knie.
1: Ja, god, meestal gebeurt dat bij jou toch wel het een en ander. Het is nooit saai.
0: Nee, we waren vanuit Frankrijk op weg naar Zeeland.
1: Ja.
0: En ergens onderweg stopten we even voor koffie met een kleine cadeau, een taartje.
1: Mm, lekker hoor.
0: En Koen zei, ik ben volgens mij vergeten het slaapkamerraampje dicht te doen. Zou
1: van
0: je even kunnen
1: kijken? Slaapkamer, maar we hebben het over een camper.
0: Ja, het slaapkamerraampje van de camper. Ja.
1: Ja.
0: Dus ik ga naar achteren om het slaapkamerraampje dicht te doen. En ik doe mijn handen zo naar buiten. Ik denk, waar is het raam? Dat was er afgewaaid. Ergens in Frankrijk ligt nu in de berm onze slaapkamerraam.
1: Dus je hebt een extra airconditioning.
0: Ja. Moet hem straks terugbrengen. De camper. Oh, ik durf me daar nauwelijks te vertonen, moet ik je zeggen.
1: Dat gaat je eigen risico.
0: Als jullie luisteren in Baak, we komen eraan met de camper. Dit is lekker, de nieuwe single van Bruno Mars heet

0: On My Soul was dat van Bruno Mars. Je zit even naar temperaturen te kijken. In Batenburg nu al 25,7 en in Elspeet 28,2. Heel veel sterkte als je thuis zit.
1: Ik heb een nieuwe bril, je zou het niet zeggen, want ik kan mijn scherm niet lezen. Er is iets niet goed gegaan met de glazen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus het is multivokaal, dat heb ik al jaren. Maar ja. Ik zit nu dus, als mensen denken, wat zit ze toch raar te doen? Ik zoek nu naar het punt waarmee ik de mail kan lezen. Ja.
0: Herken je mij nog? Ik ben hier. 2 meter van je af. Je ziet
1: iemand,
0: als iemand van 82.
1: Ik heb het echt niet lezen. Jan, fijn dat je er bent. Sleep je ons door de warme zaterdagochtend.
0: We hopen het, ja.
1: Maar door met je gezelligheid en de fijne muziek.
0: En Tom, ach arme Tom, die ligt ook te puffen onder de tafel. Ja. Dat is echt zielig.
2: Ontdek ons plekje.
0: Hij blaft nog wel, hoor ik. We zijn op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze vrije provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, Cindy, een vrouw van 80.
1: Het is echt verschrikkelijk. Ik ben al terug geweest in de winkel, maar ze zeiden dat het aan mij lag. Ik denk,
0: ja,
1: nou,
0: natuurlijk.
1: Je moet het even fixen. Maar goed, dit Achterhoekse plekje met zo'n 2000 inwoners ligt grotendeels verscholen in de bossen.
0: Ah, wat gezellig. En dat ligt ten zuiden van de autosnelweg A1 en ten oosten van de provinciale weg N348. Schrijf je mee thuis? Ja.
1: Ja, nou, daar heb ik er nog eentje voor je. Buiten de bebouwde kom zie je een apostelgroep.
0: En wat is dat?
1: Er is een kring van bomen die om religieuze redenen werden geplant.
0: Ach, mocht je het weten. En mocht je zin hebben in deze hit om ons te appen, schrijf dan even bij hoe je erbij zit. Misschien je voeten in een teltje koud water, je weet het niet. Jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plek.

0: is die wel.
1: Zeker.
2: Die Summer Wind.
0: Alsof je een föhn instapt.
1: Ja, dat is het. Ja, af en toe op die camping, als je dan naar de wc moest, was het alsof ik werd achtervolgd door een straalkachel. Ga weg. De Summer Wind was dat, van Michael Bublé.
2: Ja.
1: Hoor je de geluid?
0: Ja hoor. Ja. Je moet het ook laten zien, hè? Dat vragen mensen om.
1: Ja, camera 2, daar komen ze.
0: Ja.
3: Het koekje van de week.
1: Het koekje van de week. Ik ben alweer naar de supermarkt geweest vanmorgen. Is een appelkoek mini.
0: Ja, heel goed. Een appelkoek, hoeveel appel denk je dat erin zit?
1: Nou, niks. 5% schat ik.
0: Nou, ze hebben het over 11% fructosestroop.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat is dan inderdaad iets met appel.
1: En niet light, denk ik.
0: Nee, dit is een voedingswaarde, staat erop E.
1: E, de slechte.
0: Lekker veel vetten, lekker veel suikers, lekker veel van alles wat we lekker vinden.
1: Ik mag er eentje van mezelf.
0: Oh, wat heerlijk.
1: We zijn ook benieuwd naar jullie koffiemomentje, koekje. Wat voor koekje, koffie, wat voor koffie. En hoe zit je erbij? Allemaal leuk om te horen. We delen het graag met je. Jan@gld.nl met je telefoonnummer. En we vinden het ook leuk als je er een fotootje bij doet.
3: Het koekje van de week.

0: Randy Newman en Short People. Jij bent uitgeput, begrijp ik, want je kinderen hebben een poolparty gehouden.
1: Ja. Oh, het was wel heel gezellig. Ja, ja. Zoon met allemaal van die grote, stoere, gespierde kerels.
0: Oh, hoe oud is je zoon?
1: 20.
0: 20, ja.
1: En dochter 17 met andere pubers.
0: Ja.
1: En dat wisselde zich af. Dat wat zich verspreidt in de tuin, in het tuinhuis en aan de tuintafel.
0: Je moet even vertellen dat je loaded bent en dat je een zwembad hebt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Nee, maar dus eerst ging de ene helft het pierenbadje in, want zo groot is het niet. Nee. En dan ging het eruit en dan zat de andere al te kijken van, kunnen wij nu?
0: Ja.
1: En dan ging want ze gingen niet samen natuurlijk.
0: Ja, en in badkleding de hormonen vlogen in het rond.
1: Ja, en ja. Maar allemaal wel geswangeerd, alles netjes geschoren, netjes alles. We hebben geen wilde, nee hoor.
0: En verzorgde jeugd.
1: Verzorgde jeugd, maar ik mocht wel vanmorgen even alles poetsen. Want het was best een beetje een rol.
0: En je zoon moet het toilet schoonmaken, begrijp ik.
1: Ja, dat heb ik wel even geappt. Want al die jongens op het toilet. Ik zeg, ga het zelf maar even poetsen. Ja. Ja. Maar dat doet hij dan ook wel, hoor.
0: Ja. Eddie Cochran nu. Three Steps from Heaven.

0: Billy Cochran, Three Steps from Heaven. En of het geen 26 graden in de studio is, Cindy is keihard aan het werk voor de hoofdpunt.
1: Zo keihard aan het werk, ja.
0: Zie ik daar een zweetdruppeltje?
1: Nee, nog niet. Ik kan heel goed tegen de warmte. En we krijgen veel reacties ook van mensen die ook het warm hebben, ja. Airco hebben, geen airco hebben. Je krijgt nog een tip dat je een andere weg moet nemen als je naar Baak gaat. Dus,
0: naar Baak, ja, ik moet vanmiddag naar Baak.
1: Ja, want het is dicht.
0: Oh.
1: Nee, dus het is mensen die koekjes zitten. Nee, het begint leuk te lopen. Wel heel veel fouten oplossingen.
0: Ja, ik moet naar Baak om het witte gevaarte terug te brengen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Zonder raam.
1: Je huis op wielen.
0: Ja. Tot aan het nieuws, Bobby Goldsboro.

0: pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
3: Appetito.
2: Appetito.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Het is 22:30. Kijk even naar wat temperaturen. Nieuweschans 27,9 en Toetinchem. Ach, arme mensen, daar 30,6 al. Meer weer en de hoofdpunten met Cindy.
10: Ja, vandaag dus overwegend zonnig en dus opnieuw heet. Temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Maar goed, vanavond wel onweersbuien. En dan koelt het vannacht af naar 20 graden. Belangrijkste Gelderse nieuws. In Tiel is een man overleden nadat hij gisteravond in de Waal verdween. Hulpdiensten die voeren een grote zoekactie uit, maar troffen de man dus aan terwijl hij was overleden. De oorzaak is nog niet bekend, wordt onderzocht. Dit weekend is er in Gelderland toch van alles te doen, ondanks die hitte. In Westervoort wordt bijvoorbeeld het 1300-jarig bestaan gevierd met een kermis en een dorpsfeest. Er zijn wel wat dingen overdag afgelast. En in Gent is het de jaarlijkse kersenfeest. Wil je er meer over weten wat er nou wel en niet doorgaat, dan verwijs ik je graag naar gld.nl en de Omroep Gelderland app.
11: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitair afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Wenteswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
12: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
13: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
14: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
13: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
15: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
16: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
17: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: maar wel met code rood op dit moment.
1: Ja. Ah, is er iemand die niet van André van Duin houdt? Dit is toch, je houdt toch, die man kan alles, zo'n aardige man.
0: Hij is ook heel lief. Ja,
2: ja, lijkt mij ook.
0: En geïnteresseerd, hij onthoudt ook altijd alles. Oh, ja. Ik sprak hem natuurlijk af en toe wel eens, want het was een collegaatje bij RTL 4.
1: Ja.
0: En dan hadden we van die lunches en dingen en ik kwam je elkaar tegen. Maar hij onthoudt alles.
1: Ja.
0: Hoe is het met Koen? En hoe is
1: Ja, ik vind hem echt, ja...
0: Ontzettend lieve man.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: En een leuk plaatje.
1: En hij kan ook zingen. Wat kan die man nou niet? Ja, nou ja, net als jij eigenlijk. Ja,
0: hij is een beetje onhandig, geloof ik. Een spijker in de muur, dat wordt lastig. Ja, dan gaan we weer op zoek naar het dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie te winnen. De enige echte de hoop op zaterdag, Mok.
1: Ja, jij zegt het provincie. Dat is heel belangrijk, want er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld Diepenveen doorgeven. Ja. Maar dat is natuurlijk net buiten de provincie.
0: Ja, ja, het moet in Gelderland
1: zijn. Dat is niet goed.
0: Het is Radio Gelderland.
1: Juist.
0: Want we zijn wel in heel het land ontvangen via de DAB+. Plus, maar het plekje zit in de provincie. Dit Achterhoekse plekje met zo'n 2000 inwoners ligt grotendeels verscholen in de bossen.
1: Ligt ten zuiden van de autosnelweg A1 en ten oosten van de provinciale weg de N348.
0: Schrijf even mee thuis. Buiten de bebouwde kom zie je een apostelgroep. Dat is een kring van bomen die om religieuze redenen werden geplant.
1: Extra aanwijzing. Door de bouw van de Nederlandse hervormde kerk in dit dorpje hoefden de gelovigen niet meer naar de Deventerkerk toe.
0: Oh, dat is wel lekker, zeker in deze hitte.
1: Dus mensen zitten wel in de richting met Diepenveen, maar dat is het niet.
0: Kerken zijn lekker cool trouwens.
1: Zeker.
0: Mocht je het weten, jan@gld.nl uiteraard. Met je telefoonnummer en na het jingeltje slaat de zomer weer toe.
3: Ontdek

0: Nat King Cole, those lazy, hazy, crazy days of summer.
1: Het lijkt wel of je een thema hebt vandaag, Jan.
0: Ja, het is zomer.
1: Alle plaatjes hebben iets met summer.
0: Hoe ben jij met strijken trouwens?
1: Is niet mijn hobby, nee. Doe het liever niet. Ik koop ook liever dingen die niet gestreken worden. Als je ze uithangt, dat het goed is.
0: We zijn 7 weken op vakantie geweest. Er ligt een berg strijkgoed en ik ben van domme werk thuis. Ik moet strijken. Mm-hmm. Daar kan je een skihelling op aanleggen.
1: Nou,
0: op
1: weet je, zit je lekker een lijstje aan, Spotify-lijstje.
0: Ja, dat
1: en
0: dan zo.
1: Lekker een beetje. Gewoon 1 voor 1 beginnen.
0: Ja, en dan misschien in stukjes, niet alles tegelijk.
1: En dan ook denken, zoals ik dan, alleen de boordjes, alleen wat je ziet.
0: Ja.
1: En de rest gewoon lekker laten.
0: Op mijn lichaam zie je nogal veel.
1: Ja, dan moet je eraan geloven, Jan. Ja,
0: vanmiddag een beginnetje maken.
1: Zo is het.
0: Maar eerst Simply Red en het heerlijke zomerse Stars.

0: Simply Red and I'm gonna fall from the stars.
1: Ik krijg er weer een leuk mailtje binnen. Dag Jan en Cindy. Gewoon even een berichtje vanuit mijn hele warme huiskamer. Want draaien jullie toch heerlijke muziek? Ik kijk en luister altijd. Fijne uitzending, fijn weekend. Wat leuk, Arja Muller. Wat lief. 29 graden bij haar binnen. Ach, dus.
0: We hebben contact met de Weerkamer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Floris.
0: Dag Floris, goedemorgen. Je was een tikkie aan de late kant. Ik werd een beetje nerveus.
2: Oh, dat valt wel mee, hoor.
1: Kon je niet een beetje relaxed doen ja, vandaag dat is met je hitte, Jan.
0: Ja. Ja. Je zit waarschijnlijk met je voet in een teltje koud water, denk ik.
2: Nou, jammer genoeg niet. Niet maar ik ben er wel aan toe, kan ik je vertellen.
0: Ja. Wat code rood, hè, in de provincie?
2: Ja, het is inderdaad behoorlijk benauwd buiten. Met een hoge luchtvochtigheid, zeer hoge temperaturen. We hebben al momenteel de tropische waarde van 30 graden of meer bereikt in grote delen van het land. Waaronder ook in de provincie Gelderland het geval is. En daar komt de komende middag nog een aantal graden bij. Want uiteindelijk gaan we eindigen op 35 tot 37 graden maar liefst.
0: Ja, sowieso.
2: De hoogste waarden worden uiteindelijk gehaald in het oosten van de provincie. En daarbij is het ook behoorlijk broeierig en warm. Dus al met al, die code rood is niet voor niets.
0: Nee, ik vind het frisjes. We waren in Frankrijk, daar was het 47 graden.
2: Jezus, ja, dat is inderdaad, alles is betrekkelijk. Ja.
0: En morgen komt er verlichting aan, of misschien onweer of regen?
2: Ja, in de loop van de avond en tijdens de nacht van zaterdag naar zondag krijgt de bewolking wat vaker de overhand. Kunnen er enkele regen- of onweersbuien vallen. En die kunnen wel best wel pittig uitpakken, hoor, voor het oosten van de provincie. Met veel regenwater in korte tijd, onweer, hagel, windstoten misschien ook wel, alles op en eraan. En morgenochtend trekken die buien dan naar het oosten weg. Volgt er een drogere periode met heel veel ruimte voor de zon. Opnieuw tropisch warm met 30 graden of meer.
0: Ja.
2: En er staat morgen een matige wind uit het westen die iets verkoeling brengt. Daardoor is het iets minder heet dan vandaag. Maar in de loop van de middag en tijdens de avonduren moeten we ook rekening houden met een aantal stevige buien, waarin ook opnieuw hagel en onweer kan voorkomen.
1: Maar dan gaat het wel toch weer wat verlichting brengen volgende week, hè?
2: Ja, nadat die buien zijn overgetrokken, draait de wind volledig van west naar noordwest, stroomt er nog wat koelere lucht over het land uit. En dan hebben we volgende week maximum temperaturen die eigenlijk heel gebruikelijk zijn voor de tijd van het jaar. 23 tot 27 graden overdag. En vooral de nachten verlopen een stuk dragelijker, want dan komt het kwik uit op een aangename 14 of 15 graden.
0: We blijven vrienden.
2: Zeker. Fijne dag nog.
0: Dankjewel, Floris.
2: Bedankt.

0: Mungo Jerry in the Summertime. Allemaal toepasselijke plaatjes vandaag, omdat het zomer is.
1: Ja, nou, ik heb er ook eentje meegenomen.
0: Ja, jij appte mee.
1: Ja.
0: En je zei, dit is mijn ultieme zomerplaatje.
1: Ja, het is een. Nou, een van de meest succesvolle, in ieder geval invloedrijkste Spaanse zangeressen aller tijden, kunnen we wel zeggen. Maar Spaans. Wij kennen er hier nauwelijks.
0: Hoe heet ze?
1: Zit Rocío Durcal. Iconisch. Ook, ja, ze is iconisch. Een grootheid in Mexico.
0: Je moet overal de tong tussen de tanden. Iconisch.
1: Iconisch, ja. Nee, maar goed, ze heeft de films op de 16e al begonnen. Ja. Het is echt een waanzinnige zangeres. Mexico loopt met de weg, Spaanstalige landen sowieso.
0: Ja.
1: En ja, ze is helaas overleden al 20 jaar geleden aan baarmoederhalskanker. Maar ja, de eerste toon start maar eens in, dan zit je in de zomer. Ach, ja. Dit is werkelijk waar. Ik hou van haar, deze vrouw. Rocío Durcal. Dus ik zou zeggen, zet hem op je playlist en draai hem. En dan de zomer, je gaat hem nooit meer.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
7: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
6: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
11: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30.
12: Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
13: Grijp nu uw kans.
14: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
15: Betting Racing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
14: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
16: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Hallo, goedemorgen, hoe is het met je? Nick McKenzie was dat. Hello, good morning. How are you? Je hebt reactie op je plaatje, begrijp ik?
1: Ja, meerdere mensen die het fantastisch vinden inderdaad. En wie was die artiest, vraagt Simone. Nou, Rocío Durcal. Zij houdt ook van Julio Iglesias. Ja, ik vind dit zelf persoonlijk mooier. Maar goed, en dan ook nog even kijken. Iemand uit Ouderkerk aan de IJssel, Rita. Die vindt het ook fantastisch. En die heeft een foto, die heeft meteen de eigen cd'tjes van deze zangeres Rocío Durcal dus opgezocht. En die geeft mij allemaal wat tips die ik ook eens moet beluisteren. Super.
0: Zo'n interactief programma dit.
1: Ja, nog, en zij wordt er ook altijd zo vrolijk van. Ik ook.
0: Nog benieuwd wat we in tweede uur gaan doen?
1: Nou, vertel het maar.
0: Nou, ik vertel het. Het is wel een lekker plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdagmok. We hebben de hoofdpunten van het nieuws, koekje van de week. En in de schroothoop Papi loopt toch niet zo snel van Herman van Keken. En dat plaatje komt uit 1971. Radio.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler en Sofia was dat. We zitten met de Spaanse S vandaag.
2: Lekker hoor.
1: Heerlijk, lekker zomers.
2: Zeker.
1: Ik heb Tom net even verkoeld. Ik heb hem even met de plantenspruit
2: Moet je niet
1: besproeid.
2: Doen, hè? Is niet goed. Nee. Je moet hem op een koelmat leggen.
1: Oh, ja.
2: Want de warmte gaat dan tussen de vacht zitten. En dan worden ze alleen maar warmer van. Dus je moet de hond nooit nat spuiten.
1: En het is een bokser, hè? Korte snuit ook nog.
2: Ja, maar buikje het water. Ja,
1: buikje het water.
3: Ontdek ons plekje.
1: Toch gaat Tom weer snuffelen en zoeken naar het plekje.
2: Ze vinden het lastig vandaag.
1: Ja, te winnen de enige echte hoop op zaterdagmok. En het zijn heel veel cijfers die je hoort. Dus thuis even meeschrijven. Dit Achterhoekse plekje met zijn 2000 inwoners ligt grotendeels verscholen in de bossen.
2: Ligt ten zuiden van de autosnelweg A1 en ten oosten van de Provinciale weg N348.
1: Even de kaart erbij. En buiten de bebouwde kom zie je een apostelgroep. Dat is een kring van bomen die om religieuze redenen werden geplant.
2: Door de bouw van de Nederlandse hervormde kerk in dit dorpje hoefden de gelovigen niet meer naar Deventer.
1: En dit dorpje wordt ook wel het tweelingbroertje van Joppe genoemd. Is dat ook niet een sausje? Ze trekken gezamenlijk op om de belangen van beide dorpen te behartigen.
2: Nee, dat is Joppie.
1: Oh, Joppie. Okay.
2: Ja, dat is Joppie-saus. Zal ik dan de laatste aanwijzing geven?
1: Als je zo vriendelijk wil zijn, ja.
2: Het hoort bij de gemeente Lochem.
1: Nou, dat moet een beetje helpen, denk ik. Mocht je het weten en mocht je de energie op kunnen brengen om richting je device te lopen, heel rustig. We hebben code rood. Mail dan naar jan@gld.nl met je telefoonnummer.
3: Ontdek ons plek.

0: Ik weet niet wat. Ja, dat zal wel een Engelse uitdrukking zijn. Love me like a rock. Maar hou van me als een steen. Ja, ja, ik weet niet. Ja.
1: Ik ben meer van de warme ronde. Ja. Zachte.
0: Ik ook.
1: Romantische dingen. Ja. Love me like a rock. Even dramatisch nieuws over Orgel Joken. Vriendin van de show. We hebben haar groot gemaakt in dit programma.
0: Ze was gevallen, hè?
1: Ja.
0: Op de balkon,
1: ja,
0: bijna de toch, pols. Ja, ja. En dan kan ze dus niet spelen in de
1: Mexico. Breukje in de elleboog, maar ze zou toch gaan. En nu heeft de FIFA gezegd, we schuiven het door als Nederland van Marokko wint.
0: Ja, wat denk je?
1: Ik denk dat natuurlijk. Ja, je moet optimistisch zijn.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Okay, ik denk dat ze gewoon thuis blijft.
1: Ja. denk ik. Ik hoop het toch niet.
0: Ach ja.
1: Ik gun het er wel, moet ik
0: zeggen. Wil je iets weten over koekjes?
1: Heel graag.
0: Veel mensen hoor zitten aan de koekjes. Een mini-cakeje.
1: Oh, een mini-cakeje.
0: Bijvoorbeeld wordt gegeten. Met een fotootje erbij dat ze naar jou kijken. We hebben hier vanuit de camping in Wapse. Koffie met een koekje. Het zijn bastonjekoekjes.
1: Oh, die zijn
0: zo te
1: ook
0: zien.
1: Lekker. Ja.
0: Ik zie hier van Daniel, die neemt een stukje watermeloen. Dat vind ik ook een hele goeie.
1: Ja, wel zo fris.
0: We hebben slagroomtruffels.
1: Oh.
0: Er wordt lekker gesnoept in en buiten de provincie.
1: Oh.
0: En ze luisteren vanuit alle hoeken en gaten. Dus ja. Lekker hoor.
1: Ik hoor mezelf O en O zeggen. Weet je wie dat heel goed kon?
0: No.
1: Ad, jouw voorganger, die had 100 O's tot zijn beschikking.
0: Oh, ja.
1: Maar
0: nou, O, zie ik ook wat je klaar hebt staan. Ach, hier word ik dan weer blij van, hè.
1: Taylor Swift.
0: My guilty pleasure.
1: Ja. Haar nieuwe single.

0: Wij zien toch.
1: Het is van de film Toy Story.
0: Ah, dat is het, ja. En die gaat heel goed volgens mij.
1: En wat ik zo leuk vind, de Woody is dat cowboytje in Toy Story. Je kent hem niet, maar die gaat al een tijdje mee. En ze hebben het poppetje ook aangepast. Die heeft nou een kaal plekje op zijn hoofd. Want hij wordt ouder, dus hij verliest wat haar.
0: En er gaat veel stuk in die film.
1: Ja.
0: Een plaat die je nooit meer hoort en die je zo meezingt. Hoewel, het is misschien te warm om mee te zingen, ik weet het niet. We gaan het meemaken. 1971 is het jaar en Eve Dolman won de Ronde van Vlaanderen. Dat is kennelijk een Nederlandse renner. Jij bent aan het fietsen.
1: Nou, dat is voor mijn tijd.
0: Ja, het eerste exemplaar van het muziekblad Oor komt op de markt in dat jaar. De Flevohof gaat open en Ajax wint Europa Cup 1. En militairen mogen in ons land weer lang haar hebben.
1: Oh ja.
0: Kennelijk is er een periode geweest dat niet mocht. En de Holland-Amerika-lijn vaart als lijndienst. Dus heen en weer voor de laatste keer naar Amerika in 1971. En Herman van Keeken heeft een hit met Papi. Loopt toch niet zo snel, een drama. Hij deed in het begin vooral Amerikaanse countryzangers na, tot Peter Koelewijn op het idee kwam om hem voor het Engelse Daddy, Don't You Walk So Fast te vragen. Het werd Papi loopt toch niet zo snel. En dat haalde in 1971 de derde plaats in de top 40.
2: Gered van de schoothoop.

0: Wat een heerlijk drama. Herman van Keeken, papi loopt toch niet zo snel. Waarom sta je eigenlijk, Jan? Nou.
1: Ja, waarom sta je eigenlijk, Jan? Jij zit altijd.
0: Krampje in de hamstring even.
1: Oh ja, je vloog ook even op.
0: Ja, ik moet even stretchen.
1: Ja.
0: Jij weet er alles van de Zumba natuurlijk.
1: Ja, ik weet er alles van de Zumba. Stretch.
0: Nou.
1: Stretch. Welkom thuis, Jan.
0: Ja?
1: En die heeft wekenlang goed op de winkel gepast.
0: Ja, dat heeft ze zeker.
1: Groetjes Henny en Hanny uit Hummelo. Nou, dankjewel.
0: Want je had het hartstikke druk hier.
1: Ja, dan heb ik het wel druk, ja. Want voor de mensen, ik heb dan een verbinding met Jan. Via een camera, maar ook onder de schuif, onder het paneel, zeg maar.
0: Dat je me kan horen.
1: En jij wordt graag uitgeluisterd, zoals we dat noemen.
0: Oh,
1: dus jij zit de hele tijd lekker tegen me te kletsen.
0: Ja,
1: ondertussen zitten er ook mensen hier die aandacht nodig hebben. Moet ik op knopjes drukken, dingetjes regelen, mensen bellen, de prijsjes in de gaten houden. Maar dat is prima, maar dat is gezellig.
0: Je hebt het fantastisch gedaan.
1: Maar ik vind het fijner dat je zo tegenover me zit.
0: Ja, ik ga zo weer zitten. Ja, en Jurgen ook even bedanken voor het leggen van de verbindingen.
1: Fantastisch.
0: Ja, onze supertechnicus.
1: Heeft hij soms best een beetje moeite mee gehad, want de wifi was niet overal even
0: denderend. En Frank is er ook goed geborgen.
1: Ja, die heeft ook een beetje meegeholpen.
0: Ja, ik sta even, ik heb kramp in de kuis.
2: Ben je Mr. Bak en Braad? Of,
0: ja. Zullen we Tony Orlando in Doorn even doen?
1: Ik vind het allemaal
0: speciaal voor de luisteraars in Gelderland.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Ik heb dit altijd al eens willen doen. Buiten is het 36 graden, binnen zit Cindy de Koning.
8: Zo is het. Met het belangrijkste nieuws, maar ook nog even het weer. Ja, overwegend zonnig dus, heet 34 tot 38 graden. Vanavond onweer, stevig onweer wordt verwacht. Het koelt vannacht wel af naar zo'n 20 graden. In Tiel is gisteravond een man overleden in de Waal na een grote zoekactie met duikers, boten en een politiehelikopter. Toedracht is nog niet bekend, maar een 45-jarige man is opgepakt voor betrokkenheid bij die aanvaring op de Mokerplas. Dan de GGD Gelderland-Zuid werkt aan een nieuw protocol om dak- en thuislozen tijdens de extreme hitte op te vangen. En daarmee moet er, net als in de winter bij vrieskou, een vaste regeling komen waarbij kwetsbare mensen overdag een koele plek kunnen opzoeken. Dat is uniek, want alleen Amsterdam heeft momenteel zo'n aanpak. Het zomerprotocol zou dan volgend jaar zomer moeten ingaan. En Nijmegen en Tiel staan als eerste op de lijst. Wil je er meer over weten, kijk dan op onze site gld.nl of in de Omroep Gelderland-app.
9: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helminkwonen.nl.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
10: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
13: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: De 3 Degrees uit de nadagen van de zeezenders. Ja. Vroeger voor de jonge mensen.
1: Maar we zitten toch nog steeds in de nadagen van de zeezenders.
0: Ja, dat is waar, ja. Maar vlak daarna.
1: Okay.
0: Vroeger voor de jonge mensen lagen er twee boten op de Noordzee. Radio Veronica en Radio Noordzee. En die zonden net buiten de grens van Nederland uit, omdat het daar binnen niet mocht. Dat kan je tegenwoordig toch niet meer voorstellen. En in 1974, in dit jaar dus van de 3 Degrees, stopte dat.
1: Ja.
0: Ja. Stukje geschiedenis.
1: Ja, nee, ik hang aan je lippen.
0: Ja, ik heb zelf ook op een boot gezeten, dus ja, ik heb
1: ja, jij ja, hebt zeemans.
0: Oh, ik heb nou, dat is deze wel weer een enorme veronderstelling. Dan gaan we zijn toe aan de administratiecity.
1: Ja, ondanks de warmte hebben toch heel veel mensen de weg naar ons weten te vinden. Dus we hebben in totaal 165 mensen via app, mail en allerlei andere manieren hebben ze ons bereikt.
0: Oh, best goed.
1: Maar ik moet wel zeggen, deze keer was het de balans een beetje zoek. Het waren meer mensen die het niet wisten dan mensen die het wel wisten. Wat wil je eerst weten?
0: Nou, die het niet wisten.
1: Die het niet wisten?
0: Ja.
1: 94 mensen maar liefst wisten het niet.
0: 71, goed dan.
1: Ja, dat is waanzinnig weer van je. Ja, daar is niks mis met jouw bovenkamer. Dat is wel duidelijk.
0: Het staat hier, hè? Ja.
1: Ja.
0: Wat voor soort slinger wil
1: je? Ja, doe maar een laf slingertje.
0: Ik moet even oppassen, want het mengpaneel kleeft een beetje door het zweet.
1: Ja. Ja.
0: Hij staat stil.
1: Nummertje 13.
0: Nummertje 13. Oh, ja. We gaan bellen met de winnaars.
2: Ontdek ons plekje.

0: laatste stukje met volle mond. Even een snackje tijdens de opname. Ja. Cliff Richard, Sir Cliff. Aan een summer holiday in de hoop op zaterdag.
1: Die ook nog steeds gewoon optreedt.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Hij is in de 80, maar de stem is nog best in orde.
1: En hij verft zijn haar echt niet, hoor.
0: Dat heb ik ook een hele tijd gedaan. Kapper zei steeds, hou nou toch op, Jan. Na een week werd het oranje. Maar nu is het gewoon mijn eigen kleur.
1: Het is veel mooier, Jan.
0: We gaan bellen met de winnaars. Wie had het goed allemaal zo?
1: Nou, heel veel. Nou ja, goed, dus 71 mensen. Daar hebben we dus nummertje 13 uitgehaald in ieder geval. Maar Hannelore van den Belt uit Wilp. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een frisse, vrolijke verschijning in ieder geval aan de telefoon. Zit je er ook fris bij?
2: Dank u. Nee, het is wel een beetje warm.
0: Wat doe je tegen de hitte?
2: Binnen zitten en in het zwembadje zitten.
0: Oh, in het zwembadje?
2: Oh. Ja, je hebt achter een tuin hebben een zwembadje in de schaduw staan.
0: Nou, ga je daar in het geheel in?
2: Ja, hij is groot.
0: Ja, is het groot genoeg voor de schoolslag of is het poedelen?
2: Nee, dat niet. Wel rondjes draaien.
0: Ja. En wanneer wist je het?
2: Eigenlijk direct.
0: Direct. En wat is de oplossing? Daar zijn we benieuwd naar.
2: De oplossing is Epsen.
0: Epsen is helemaal goed. Er staan mensen ondanks de hitte hier op de bank om een applausje voor je te geven. Wil je dat?
2: Ja, graag. Leuk.
0: Tuurlijk. En de tweede zin, die?
1: Dat is Bert. Bert van Beel uit Van Beek uit Ulft.
0: Dag Bert, goedemorgen. Hallo Bert.
1: Ik moest tegen jou zeggen, vork 5.
0: Ja, maar ik geloof dat Bert is flauw. Hallo Bert.
3: Ja.
0: Ja, daar ben je. Goedemorgen, hoe is het met jou vandaag?
3: Met mij is het heel goed.
0: Ja, gaat het wel goed?
3: Het is hier goed te doen.
0: Ja, hoe warm is het bij jou in de kamer?
3: 22 graden, maar de zon zoveel mogelijk buiten.
0: Oh, dat is lekker. En dan lekker meedoen met een spelletje op de radio.
3: Natuurlijk.
0: Ja. Je hebt een mok gewonnen.
3: Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, je leven wordt nooit meer hetzelfde, Bert.
3: Precies, hij gaat voor mijn vrouw.
0: Oh, ja, heb je een mooi plekje om hem neer te zetten?
3: Natuurlijk, dat is een kostbaarheid.
0: Ja, zeker. Even de inboedelverzekering verhogen ook, denk ik.
3: Ja, ik denk het wel.
0: Wil je ook een applausje, Bert?
3: Nou, graag een donderend applaus. Donderend applaus. Blij dat je weer terug bent.
0: Oh, dat is lief van je.
1: Ik ben ook blij dat hij weer terug is, hoor, Bert.
0: Ja, het is ook heerlijk om Cindy weer te zien. Het is geheel van twee kanten, hè, deze situatie.
1: Ja, is dat, hè?
0: Ja. Hanneke van der Loorden, neem me niet kwalijk. Jij blijft gewoon rustig zitten in dat zwembadje.
2: Ja, hoor. Mag ik nog één dingetje zeggen?
0: Zeker.
2: Het is zo'n weekend 50 jaar geleden dat ik verkeer gekregen heb met een man. Dus morgen hebben we een groot feest met kinderen en kleinkinderen.
0: Wat fantastisch.
2: Dus ik wil hem voor deze 50 jaar bedanken.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Hoe heet je man?
2: Rinus.
0: Nou, allebei van harte gefeliciteerd. Een mooie dag vandaag. Luisteraars, hartelijk dank voor het meedoen en het goede nieuws aan Cindy.
1: Volgende week?
0: Ja.
1: Dan doen wij het gewoon weer.
4: Ontdek ons plekje.

0: Toveren van Herman van Veen.
1: Ik krijg even een mailtje binnen.
0: Een mailtje.
1: Ja, in de reclameblokken zit dat over dat heel Aalten zingt.
0: Oh ja, die koren.
1: Ja, die koren, maar dat gaat niet door in verband met de hitte, meldt een luisteraar ons zojuist. Maar ja, we kunnen dat niet uit de reclameblokken.
0: Nou, weet ik niet, misschien wel.
1: Behalve het nu eventjes zo melden.
0: Ja, dus geen samenzang.
1: Nee, in Aalten.
0: In Aalten, helaas. En ja, nog een klein dingetje waar ik een beetje mee zit. Het is een beetje een biechtstoel hier altijd,
1: oh ja,
0: het radioprogramma.
1: Het maar, ja, maar ik luister.
0: We kwamen aan met de camper en dan zie ik de tuinpaden.
1: Ja.
0: Die ik normaal op mijn knieën, millimeter voor millimeter bij.
1: En nou moest je door hoge graswaden.
0: Ja,
1: met de zeis ga je nu, denk ik aan.
0: Planten tussen de stenen uit.
1: Ja.
0: Het is verschrikkelijk. En ik kan er niks aan doen.
1: 7 weken.
0: Ja, en ik kan ook niet in 30 graden buiten nu op mijn knieën dat doen. Dus
1: ik
0: moet het laten.
1: Ja, je moet het loslaten.
0: Ik moet het rondmaken en zacht.
1: Zo is het.
0: Dat is het enige wat helpt, ja. Wij moeten straks wel weer overheen over dat tuinpad.
1: Ja. Ach ja.
0: Dit zijn de Newseekers. You won't find another love like me. Ze deden ooit mee aan het Songfestival.

0: The New Seekers, You Won't Find Another Fool Like Me. Ja, wie gaat hier zitten in 26,5 graden in de studio? Xandra, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Jullie hebben helemaal gelijk, hoor. Het is hier veel te warm.
2: Ja, maar hoe is het in jouw studio? Is het daar, doet de airco het daar
1: ik
2: wel?
1: Ik heb de ventilator aangezet. Oh, ja, stond daar een ventilatorstekker erin. Dus,
0: ja. We gaan zo uitgebreid praten.
2: Stromen doet, ja.
0: Ik heb eerst Sam Cooke nog even.

0: What a Wonderful World. Ik hoorde ta-ta-ta, een Rotterdamse thee, hoorde ik even.
1: Een Rotterdamse thee, ja,
0: de natte thee.
1: De natte thee,
0: ja. En in Rotterdam eten ze een tartelet.
1: Ik zag vooral koek, wat we hier in de studio ook hebben.
0: Ik zie overal koek.
2: Ja. Niet overal eten, je rolt hier gewoon naar buiten.
0: Ja, dat is het. Goedemorgen, Xandra.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Heerlijk je weer te zien.
1: Ja. Ik helemaal wederzijds. En wat zie je er goed uit.
2: Ja, hè?
1: Ja, moet gezegd.
0: Ook, hoor. Dat moet ik zeggen. Jullie zien er ook heel goed uit.
2: Ja, dat is complimenteus. Wat ga je doen, Xandra?
1: Nou, we gaan van de koek over in de taart natuurlijk. Hè. Ja, daar kom ik zo meteen op. Maar ik zou vooral zeggen, mensen thuis blijven. Want we gaan even buurten. En daarvoor hoef jij niet de deur uit. Ik maak gewoon een rondje door de provincie. En dat brengt ons onder andere bij een heel schattig buurthotel hier in Arnhem. Klarendal heeft sinds 13 jaar een eigen hotel. Oh, heel klein, vormgegeven door ontwerpers. En eentje ervan komt hier naartoe. Dus
2: prachtig
1: dat
2: plek.
1: Ik een beetje door de beugel kan gaan kledijen.
0: Ik probeer ook de oos een beetje te doen.
1: Het lukt.
0: Ja, ging goed, hè? Ja.
1: Ging heel goed, ja.
0: En de taart?
1: De taart is in Millingen aan de Rijn, bij een niet-officiële buurtvereniging. En degene die dat bestuurt, doet dat al 30 jaar. Verdient wat lekkers, hè?
0: Wel naar binnen rennen met die taart uit de gekoelde wagen, denk ik.
1: Dat is zo. Daar heb je helemaal gelijk in,
0: Dan smelt de slagroom. Ja. Cindy, hartelijk dank. Het was een feest.
2: Zeker.
0: Ja. En luisteraars eigenlijk natuurlijk ook hartelijk dank dat ze er weer waren.
2: Ik zeg, lieve berichtjes.
0: Nou, is het compleet.
2: Blij dat je er weer was.
0: Fijn, hoor. Een mooie zaterdag.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijn cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
10: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijsoord. 24 minuten vertraging. Er ligt een lading op de weg. De rechte rijstrook is dicht. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 12 minuten oponthoud. Ik heb de ventilator aan in de studio. Als je denkt wat is dat voor gezoem, dan weet je waar het vandaan komt.
13: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
14: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
13: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
15: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova. Nova.nl.
15: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Effe Buurten. Met Xandra Rakier.

The Whistars met A Brand New Day. En als je dat mag uitleggen als een brandende dag, dan klopt dat vandaag opnieuw. Extra benieuwd daarom hoe het met de buurt in Gelderland is gesteld. Trekt iedereen zich terug in huis of is er toch nog leven op straat? Waar waagt men zich vandaag in een buurtfeest? En wie kan hulp gebruiken uit de wijk? Ik zag vanmorgen al een tuinsproeier op straat, liepen kinderen lekker doorheen. Buurtpret ten top. Meer van dat alles in Effenbuurten tot 2 uur. En dat is niet zonder fijne muziek. En voor dit moment komt hij uit Italië van Righiera, No Tengo Dinero.

0: Rigiera op Radio Gelderland. Het is 10:10. Sommige buurten die zijn al heel lang heel hecht met elkaar. In Klarenbeek is de Cederweg één grote familie eigenlijk. Allard Kok, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang woon jij al op de Cederweg?
1: Ik woon zelf al ruim 30 jaar op de Cederweg.
0: Ah, en hoe fijn wonen is het daar?
1: Nou, dat is heel fijn wonen. We hebben een vrij hechte buurt, dus dat is heel prettig wonen, ja.
0: Ja, wat maakt het zo bijzonder, jullie buurt? Waarom zijn jullie zo hecht?
1: Nou, we zijn vrij hecht omdat we van jong naar oud, dat iedereen een beetje meedoet. Ja. Met de festiviteiten wat we organiseren met z'n allen. Dus dat is het prettige van deze buurt.
0: Ja, jullie zijn niet vies van buurtfeesten, hè?
1: Nee hoor, nee, dat doen we ook al. Al 30 jaar dat we in juni een buurtfeest hebben. Dus met allerlei activiteiten en,
0: leuk.
1: En diverse dingen doen we dan.
0: 2 weken geleden was het weer zover, hè? Toen hebben jullie weer buurtfeest gehad.
1: Vorige week.
0: Gelukkig toen iets minder warm. Hoe zag het eruit die avond, Allard? Wat deden jullie?
1: Ah, we hadden een middagprogramma, maar door de warmte is dat eigenlijk afgeluist.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben we met z'n allen lekker vlees van Spitgaard. Hebben we gegeten en toen hebben we met z'n allen de voetbalwedstrijd gekeken in Nederland-Zweden.
0: Leuk.
1: Dus, ja, en daarna gewoon nog even gezellig samen zijn en spelletjes gedaan en zulke dingetjes. Dus wel hele leuke dingen allemaal.
0: Ja, nou, je zegt het al, het voetbal, het WK, dat bindt jullie ook. Dat is te zien, want je stuurde een foto waarin het ene andere huis met een vlaggenlijn verbonden is. Ja. In goede tijden zijn jullie er voor elkaar, dat is duidelijk. Maar ook wel eens in de mindere.
1: Ja, dan zijn we er ook. Er is ook een leden in de straat natuurlijk. En dan, dan zijn we er ook voor elkaar, om elkaar te helpen. En zulke dingetjes, dat leeft hier ook wel. Dus gelukkig wel.
0: Ja, zal weinig verhuisd worden, denk ik, in die Cederstraat.
1: Nee, dat is... er staan huur- en koopwoningen. Dus er zit nou wel verloop in. Maar dat is niet dat er elk jaar 5 anderen wonen of zo. Dus,
0: nee, precies.
1: Dus dat is het, maakt het wel prettig.
0: Ja, 30 jaar woon jij er al. Ben je daar een van de buurtoudsten? Durf je dat te zeggen?
1: Ja, er zijn die wonen er langer.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een buurt die als ze er wonen, dat ze gewoon blijven wonen. Ja. Dat is gewoon prettig wonen hier. Dus,
0: en nou zeg je buurtbarbecues, buurtfeesten. Hoeveel mensen doen daar totaal aan mee, denk je?
1: Nou, dat doen sowieso een man of 40, 45, op de top doen de mee, ja.
0: Ja, leuk hoor. Heel leuk, Allard. Ja. De Cederweg in Klarenbeek. Wil je ze nog even de groeten doen?
1: Nou ja, ik wil iedereen in de Cederweg heel veel groeten doen. En tot het volgende feestje. Waar

0: Supertramp op Radio Gelderland met de Logical Song. Bij de club in Arnhem wordt regelmatig een disco gehouden en daar mag best wat meer glitter en glamour bij.
1: SOS Buurthulp.
0: En daarom is Ellie Cornelissen op zoek naar aankleding. Goedemiddag, Ellie.
2: Goedemiddag, Sandra.
0: Wat is de club voor een groep? Beschrijf eens.
2: De club is een stichting en wij bieden vrije tijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking vanaf 16 jaar.
0: Ja, en zijn jullie nu ook actief of is het daar te warm voor?
2: Nee, nou het is sowieso te warm. Ja. Maar wij zijn in de zomermaanden altijd dicht, omdat wij runnen de hele club met alleen maar mensen met vrijwilligers.
0: Ja.
2: En die zijn in deze periode altijd op vakantie. Onze clubleden niet.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, we hebben toch besloten, en dat is eigenlijk al vanaf oudsher, dat wij vanaf juni, juli en augustus zijn wij dicht.
0: Ja, nou,
2: wij starten eind augustus weer.
0: Tijd om je op zaken te richten die nodig zijn. Hoe gek is iedereen bij jullie op discomuziek?
2: Muziek is eigenlijk de rode draad bij onze doelgroep.
0: Ja.
2: Alles wat maar enigszins met muziek te maken heeft, dat vinden ze altijd leuk. En dat maakt dan niet uit welke artiest het is, dat is heel divers.
0: Ja.
2: Eén keer per jaar organiseren we dan ook. Ja, vroeger was het een playback show, maar tegenwoordig is het een soundmix show. Dan mogen ze meezingen met een nummer wat zij zelf hebben uitgekozen.
0: Oh, wat leuk.
2: En daar hebben we een jury bij. En,
0: nou, ja, zitten weinig langs de kant, lijkt me.
2: Ja, en een grote groep wel. Nou ja, je merkt wel, ze worden wat ouder. Dus het is iets minder dan dat het vroeger was.
0: Ja.
2: Maar wij hebben een heel mooi eigen clubgebouw. Dat zijn wij al te opknappen.
0: Met een discoruimte, hè?
2: Met een discoruimte, ja.
0: En die is nog een beetje kaal, Ellie.
2: Die is heel erg kaal.
0: Ja, hoe kunnen wij daarin meedenken?
2: Nou, wij zijn op zoek naar platenhoezen. En dat mogen van langspeelplaten zijn, maar dat mogen ook van singeltjes zijn.
0: Ja.
2: Wij willen die hoezen aan de muur plakken. Want wij mogen geen gaatjes in de muur maken, want dan krijgen we lekkage.
0: Ja.
2: Dus we zijn eigenlijk naar dat soort plaatjes op zoek. En dat mogen buitenlandse artiesten zijn, maar dat mogen ook Nederlandstalige artiesten zijn. Dat mag heel divers zijn.
0: Ja, en je hebt niet zozeer de platen nodig als wel de hoezen, hè? Daar gaat het om.
2: Eigenlijk alleen maar de hoezen.
0: Ja.
2: We hebben eerst gedacht, we doen de platen, maar dat is vrij donker. En wij hebben een, dat is wel heel fijn, een binnenhuisarchitect gehad, die heeft met ons meegedacht. En die heeft een hele lichte kleur, of een donkere kleur op de muren beneden, zodat wij met kleur dat verder willen aankleden.
0: Dat klinkt heel aantrekkelijk. Dus de muren zijn nog leeg, daar moeten platenhoezen op.
2: Daar moeten platenhoezen op.
0: Posters ook welkom, eventueel?
2: Ja, eventueel mag ook. Dat zou ook heel erg gaaf zijn.
0: Ja, daar moeten we voor gaan. Iedereen die van zijn platenhoezen af wil of zegt, nou, ik wil ze wel doneren aan de club. Je kunt je melden bij buurt@gld.nl. Dankjewel, Ellen. En bij een discovraag wordt ook een dansbare plaat. Dit is Incognito, Always There.

Incognito featuring Jocelyn Brown op Radio Gelderland. Maakt de tijd 7:30. Ja, ik had net dus Ellen van de Club aan de lijn. En zij zoekt LP-hoezen voor de discoruimte van de club in Arnhem. Maar mocht je een discobol hebben, je weet wel zo'n mooie flikkerende bol die in het midden van de ruimte hangt. Vaak gebruik je maar één keer en dan verdwijnt hij naar zolder. Die is ook van harte welkom, hè, via buurt@gld.nl. Na het Gelders nieuws zometeen gaan we het hebben over een bijzonder hotel in Volkswijk Klarendal. Modes, het leek in 2013 een gewaagd idee, maar het hotel hield stand. En een van de ontwerpers mocht gisteren een tweede kamer openen. Zijn atelier is één straat verderop en mag je bezoeken, want tot en met zondag is het nog juni modemaand. Hebben we het zo over? Tot 12:30. Toch wel het lijflied van dit WK, DNA.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Ga jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
10: Het is praktisch 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Kerkwijk is het 29,1 graden en in Lengel, gemeente Montferland, 34,1. Het weer in Gelderland. Vandaag is het overwegend zonnig en opnieuw heet. De maxima bereiken 34 tot 38 graden. Vanavond trekken enkele onweersbuien over de regio en begin van de nacht is er ook nog kans op een onweersbui. Later wordt het droog. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Tiel is vrijdagavond een man overleden in de Waal na een grote zoekactie met duikers, boten en een politiehelikopter. De oorzaak van het incident is nog onbekend. En een 45-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid bij een fatale aanvaring met Mats Grotenberg op de Mokerplas. In Lunteren zorgde de extreme hitte zaterdagmorgen voor een opvallende reddingsactie waarbij een kat uit een dakgoot werd gehaald. De brandweer gebruikte een hoogwerker om het dier veilig naar beneden te halen, maar de kat ging er direct vandoor. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Het is rustig in de provincie. We kijken even naar de situatie op de weg. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens, 12 minuten vertraging. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen afrit Beek en Zevenaar, 19 minuten vertraging.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
13: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
14: Even buurten. Xandra Rakier.

0: Wolskeks met Lowdown op Radio Gelderland. Het is 1:05. Ik neem je even mee naar het gezellige Klarendal in Arnhem. Daar zit goed verscholen een bijzonder hotel. Mag toch wel zeggen, modekoning Piet Paris gaf Gelderse ontwerpers de eer een kamer in te richten. En sinds 2013 kan je logeren in de kamer van je favoriet. Irving Forster is een van die ontwerpers. Hallo Irving.
1: Ja, goedemiddag.
0: In deze omstandigheden naar de studio gekomen. Heel leuk.
1: Ja, we trotseren het weer.
0: Zo is dat, hè. Wat vond jij destijds van dat verzoek dat jij zo'n kamer mocht gaan inrichten?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele eer. En zeker als je iets naar je hand kan zetten. Zeg maar, mijn kledingstukken hebben een bepaalde uitstraling. En ook om die uitstraling te vertalen naar een interieur. Dat is een hele uitdaging.
0: Ja, nou daar zeg je wat. Want kleding bedenken voor mensen is één. Maar een ruimte inrichten is iets heel anders. Of ligt dat in één lijn toch wel?
1: Ja, het is van een andere orde. Maar het ligt wel in de lijn van je creativiteit en van je ideeën.
0: Ja.
1: En dan de uitvoer natuurlijk. Ideeën is één, uitvoer is twee.
0: Ja.
1: Maar vaak ook wat mijn ogen en mijn hoofd registreren en zien, lukt het ook vaak om met mijn handen ook echt te kunnen maken.
0: Dat is mooi. Dat is geresulteerd in een van die kamers. Volgens mij nummer 22, kamer nummer 22.
1: Ja, 2-2, inderdaad.
0: Was de eerste 2-2. Nou, collega-ontwerpers als Bas Kosters, Sjaak Hullekes, de dames Spijkers, die deden ook mee. Werd dat destijds ervaren als een wedstrijd of was er geen concurrentiegevoel?
1: Nee, ik denk dat er niet zozeer sprake is van competitie. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stijl, eigen manier van doen. En daardoor is het ook heel pluriform in zijn uitvoer.
0: Ja. Nou is Modest er al een tijdje, een klein maar fijn hotel. Heb jij destijds nog gedacht, gaan mensen dit wel vinden? Slaat dit aan?
1: Ik denk dat ze hun tijd vooruit waren. Want het was wel die boutique hotels, dat noem je tegenwoordig
0: zo. Ja, vind ik een mooie naam.
1: Ja, klopt. Die waren in opkomst. En zij had het al vrij snel opgepakt. Dus heel leuk. En ook natuurlijk ingebed in het modekwartier. Dus,
0: precies, ja.
1: Plus, plus. Het win-win.
0: Gebeurde, ja, win-win. Het gebeurde tijdens die grote modebiennale van 2013. Door ontsteeg ook nog een ander groot gebouw in de stad, Rosette.
1: Ja,
0: en dat dan, ja,
1: markant.
0: Versus ook markant. Ja, dat mooie kleine boutique Hotel Modest. Ja, nou ja, het is een bewezen succes. Gisteren is er zelfs een tweede kamer van jou geopend.
1: Ja.
0: Hoe bijzonder is dat?
1: Ja, even kleine correctie. Kamer 31 is de Irvingskamer. Heel volgens mij signatuur. En kamer 22 heeft een ander sausje, maar die heb ik dan wel ingericht.
0: Ja, dat is leuk. Over dat contrast wil ik nog even met je hebben. Hè? Van als mensen die kamers bezoeken, is dat dan heel duidelijk jouw stijldruk. Dus gisteren een nieuwe kamer geopend,
1: ja.
0: Kamer 31.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ging
1: 22.
0: Dat? 22. Ja, 31 was er, 22.
1: Scherp blijven.
0: Wordt een cijfergehussel, wordt dit.
1: Maar maakt niet uit.
0: Ik vind het fascinerend. Hoe was die opening gisteren, voor de tweede keer eigenlijk voor jou?
1: Ja, dat was ook heel leuk. En zeg maar de founder eigenlijk ook, die betrokken is bij de begindagen van het modekwartier, Barry Kessels, heeft de kamer geopend. En ja, ik heb het ook helemaal in stijl gedaan. Ik heb ook iemand gekleed die jij heel goed kent. Zij heeft mij geïnterviewd in de stijl van de kamer.
0: Zullen we haar naam even noemen?
1: We gaan zo, ja.
0: Zeker, ja. Pina Bontius, oftewel La Pina, heeft jou geïnterviewd. En samen zijn jullie naar die opening van die kamer gegaan. Heel bijzonder, Irving. Even dus naar het verschil met die eerste. Hoe anders is die nieuwe kamer nu?
1: Ja, de eerste kamer, kamer 31, dat is echt de Irving-saus. Dus tref je pied de pool aan, asymmetrie en ook een beetje surrealistisch qua meubels. Dus ja, een beetje vervreemdend, maar op een goede manier. En kamer 22, de nieuwe kamer, zojuist geopend. Ja, fris, pasteltinten. Eigenlijk ook een stukje nostalgie. En als je aan nostalgie moet denken, denk dan aan de jaren 60.
0: Oh ja.
1: Heel filmisch.
0: Ja.
1: Nou ja, als ik zeg Adriaantje Heemstra, sommige mensen hier in Arnhem die weten over wie ik het heb.
0: Dat is leuk, Adriaantje Heemstra.
1: Ja,
0: mogen we de hint naar een filmster leggen?
1: Zeker, zeker waar.
0: Nou, laten we dit even bij de luisteraars neerleggen,
1: ja,
0: Irving. Want Adriaantje Heemstra,
1: ja.
0: Aan wie denk je dat inderdaad? Ze heeft hier een tijdje gewoond, furore gemaakt op het witte doek. En jij hebt in jouw kamer een knipoog naar haar gemaakt.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies. Het was een van mijn inspiratiebronnen. En eigenlijk het grote geheel was, ja, ik ben natuurlijk helemaal weg van couture. En de couturedagen van weleer zijn voor mij toch echt de jaren 60, zeg maar eind jaren 60. Er gebeurde heel veel minimalistische vormen, space age.
0: Mm-hmm.
1: En ja, het kleurgebruik. Als ik ook die films zie uit die tijd, dat is ook een prikkel geweest voor de kleuren op de muur.
0: Ja, geweldig.
1: Pasteltinten.
0: Ja. We moeten de nummers van de kamers maar goed onthouden, Irving. Gemene vragen. Sta jij nog achter je concept van 13 jaar geleden? Of merk je dat je nu meer hebt met de kamer die gisteren geopend is?
1: Ja, het net geboren kindje, daar heb je natuurlijk net iets meer mee, want het is vers.
0: Ja.
1: En het andere kijk ik met trots op terug. En je bent natuurlijk ook weer apen trots op.
0: Ja.
1: En het staat.
0: Het staat. Het staat. En vanaf vandaag, het is nog onbeslapen, hè? Er mag nu in gelogeerd worden.
1: Klopt. En hij mag ook bezichtigd worden, want het is nog modemaand, hè, juni.
0: Precies, ja.
1: Laatste staartje juni. En dan is de kamer nog opengesteld voor bezoek. En die kunnen dan tussen 12 en 6 uur is die nog te bezichtigen. Dus hij is dan niet geboekt. Je kan hem ook niet boeken. Daarna kan je hem boeken. Maar als je nieuwsgierig bent en je denkt van, ik wil die kamer toch even zien.
0: Ja,
1: kom dan
0: leuk.
1: Naar Modes.
0: Zeker, aan de Sonsbeek-Singel in Arnhem. En het is een goede aanleiding om ook nog eventjes dat staartje van juni modemaand mee te maken. Want wat je zegt, dat is nog dit hele weekend.
1: Klopt.
0: En als je denkt aan de drukte, volgens mij zijn er bij deze editie golfkarretjes geregeld.
1: Ja, die rijden door de stad.
0: Geweldig, waar je van A naar B toe kunt. Maar ga zeker even kijken. Bij Modes is ook een heel fijn terras rondomheen. Dus alle reden om er misschien toch nog eventjes op uit te gaan. Ja, tot slot, jij bent ontwerper, Irving. Ik heb je in de studio. Kun jij ons een zomertip voor onze kledij geven?
1: Oh, een zomertip. Ja, dat klinkt bijna cliché, maar ik zal in ieder geval iets linnenachtigs aandoen. Linnen kreukt wel trouwens, maar iets luchtigs, iets wat ventileert. Dat kan ik aanraden. En ook als fashion accessoire, neem de waaier mee.
0: Ah, dat is een goeie. Ik heb hier eentje liggen.
1: Kijk.
0: Ik heb er eentje liggen met een ventilator erbij. En zo komen er wel, maar dat is een hele haalbare. Dankjewel Irving, heel leuk dat je hier was. Dit is My Time. Is dat goede muziek om op te flaneren?
1: Ja, zo'n leuke klassieker. Ja, het is wel een mooie boulevardproef.
0: Gaan we ons best voor doen. Gelderland op z'n zomers. Turn your love around.

0: Abel zingt Neem me mee op Radio Gelderland. In Haarlem is het bijna 10 voor 1. Heel veel evenementen, daarvoor spande het erom dit weekend. Gaat het wel of gaat het niet door? Buurtfestival Truus Mast in Nijmegen zal over precies 10 minuten van start gaan. Jack is een van de organisatoren van de Compo Boppo Band. Goedemiddag, Jack.
1: Ja, goedemiddag.
0: Het is een dagje vrij geworden, hè?
1: Ja, precies. Het is warm genoeg, dus we zijn er wel uit. Maar helaas niet op het festival.
0: Nee, wanneer hebben jullie...

0: besloten om het af te blazen?
1: Donderdagavond. Eigenlijk donderdagmiddag. Donderdagmiddag bleek dat het echt te... Ja, we kunnen de veiligheid niet echt helemaal garanderen. Dus om te voorkomen dat er toch nog iets gebeurt, hebben we besloten om de stekker eruit te trekken en dan te verzetten naar 12 september in dit geval.
0: Dat is het goede nieuws inderdaad. Hey, ja. Dat is voor het eerst in 7 jaar, hè? Het zou de 7e keer worden. Heb je daar ooit aan gedacht in die jaren dat het gewoon wel eens niet door zou kunnen gaan? Hou je daar rekening mee?
1: Wij houden daar niet echt rekening mee. Je houdt er altijd een beetje rekening mee dat het niet door kan gaan, omdat het echt heel veel rot weer wordt. Maar met hitte hebben we nog nooit rekening gehouden.
0: Nee, en jullie hebben best warme edities meegemaakt, hè?
1: Ja, vorig jaar was het al warm.
0: Ja.
1: Dus maar dit is nog een tandje hoger nog.
0: Dat is het ook, ja. Je doet er dus de artiesten een plezier mee, maar zeker ook de bezoekers. Nu dus een lege plek daar in het Truusmanspark. Wat je zegt, er is goed nieuws. Is dat wat jullie eigenlijk direct hebben gedaan, van we gaan het verplaatsen?
1: Ja, we zijn donderdagmiddag zijn we eerst met, want ik doe het niet alleen, we doen het nu met z'n vieren.
0: Mm-hmm.
1: We zijn donderdagmiddag met z'n vieren bij elkaar gekomen om zoveel mogelijk iedereen te bereiken, al onze leveranciers waar we spullen hebben besteld en zo, om die allemaal te bellen om te vragen of het kan worden geannuleerd. En dat was allemaal prima. Iedereen reageerde hartstikke relaxed van en iedereen snapte dat het festival niet door kon gaan.
0: Ja,
1: dus dat was eigenlijk zo geregeld.
0: Nou, dat is goed om te horen. En dat is misschien ook een boodschap aan het adres van andere evenementen. Als er iets wordt afgeblazen, probeer het pakket dan over te hevelen naar een andere datum.
1: Ja.
0: En dan is er meteen een vooruitzicht, ook voor het publiek.
1: Ja.
0: Voor jullie betekent dat dus het Truusmans Festival op 12 september. Is dat ook een zaterdag?
1: Het is een zaterdag, ja.
0: Ja.
1: Het Kompo Boppo Festival.
0: Zo is het, ja. Met goedkeuring van Truusmast overigens.
1: Zeker, daar gaan we helemaal vanuit.
0: Heel even kort, weet jij wie zij was? Want het is natuurlijk toch een aparte naam, hè, verbonden aan dit festival.
1: Op de plek van het park was vroeger een zwembad, Sportfondsenbad.
0: Mm-hmm.
1: En Sportfondsenbad Oost. En heel vroeger, toen was Truusmast de dochter van de directeur van de Truusmast. En in de oorlog is er een bombardement geweest van de Duitsers. En bij een van die bombardementen is ze geraakt door een granaat en is ze daar achter de kassa overleden.
0: Bijzondere plek met een bijzonder verhaal. Zeker, ja. Ja. Mooi dat je dit nog even hebt toegelicht, Jack. Vandaag dus niet het festival, maar 12 september wel. Het Truusmast Festival, onder leiding van het Kompo Poppo Band. Mag ik je hartelijk danken, Jack.

Love in Exile van Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins. Een driemanschap. Het is 4 voor 1. We gaan richting het nieuws van 1 uur. Hebben we nog tijd voor een plaat. En daarna gaan we natuurlijk weer een even buurtentaart doen. En als ik het zo uit mijn hoofd bedenk, is dat in Millingen aan de Rijn.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
7: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
7: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar van normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan kijken we nog eventjes hoe het op de Gelderse wegen gesteld is. Eén melding op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar. 5 minuutjes vertraging.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Effe buurten. Met

uit 1987. Terence Trent D'Arby met Dance Little Sister. En dansen moeten we nu maar bij kleine passen houden, want er geldt een hitteprotocol, daar hebben we rekening mee te houden. Des te bijzonder dat de Heavens Ride in Vorden doorgaat. Vandaag fietsen mensen met een foto van een dierbare die ze moeten missen voorop. En Esther van Even Buurt TV is daarbij. NGBV. Ik weet nog niet waar de afkorting voor staat, maar het is een buurtvereniging die al 30 jaar actief is in Millingen aan de Rijn. En daar verrassen we de oprichter met een taart.

0: El Mundo Bayando op Radio Gelderland. Ik heb de ventilator erbij aan, dus ja, een beetje meeswingen, dat ging best wel.
1: Tijd voor taart.
0: Een taart vandaag in Millingen aan de Rijn voor Roy. Roy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe verloopt jouw zaterdag?
2: Lekker rustig, ik ben vrij geweest.
0: Oh, dat is beter, hè?
2: Ja.
0: Met bezoek van de bakker toevallig?
2: Nee.
0: Ik kreeg een berichtje van de bakker. Hij is door de hoge temperaturen wat verlaat. Maar er is een taart voor jou onderweg. De Effen Buurtentaart.
2: Dat is lekker.
0: Ja, hè? Ben je vanmiddag nog thuis? Anders neemt hij hem weer mee terug.
2: Ik ben vanmiddag thuis, ja.
0: Ah, nou kijk. Wacht dan nog even op die verrassing. Excuus dat de bakker ook een beetje de klat erin heeft. Maar dat kunnen we allemaal wel begrijpen, toch?
2: Zeker.
0: Ja. Roy, wat ik weet is dat jij medeoprichter bent van de NGBV.
2: Dat klopt, de buurtvereniging is dat.
0: Ah, en waar staat NG dan voor?
2: De Nielingse Gele Baksteenvereniging.
0: Had ik niet kunnen bedenken.
2: Nee, we moesten een naam verzinnen.
0: Hoe lang bestaat jullie vereniging al?
2: 28 jaar dit jaar.
0: Oh, dat is echt heel lang al inderdaad. En die bakstenenverwijzing, waar komt dat vandaan?
2: In deze wijk staat, ja, het is een cirkel gebouwd en een kwart van deze wijk is in gele baksteen gebouwd. Prijsvraag gehouden en daar is deze naam uitgekomen.
0: Heel erg leuk, ja. We houden het even bij de NGBV. Ben jij daar vanaf het begin af aan al bij betrokken?
2: Dat klopt.
0: Wat
2: ik
0: leuk.
2: Heb hem mede opgericht, ja.
0: Ja. Wat zijn jullie voor een buurt, als je daar eens een omschrijving van zou kunnen geven?
2: Ja, een hele fijne, warme buurt. We lopen niet de deur plat bij iedereen, maar als je elkaar nodig hebt, staan we voor elkaar klaar.
0: Ja, kijk. Is dat de reden waarom jij er ook al zo lang woont?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Jij bent een van die mensen die de karretjes trekken, want die moet je hebben, hè, in de buurt. Dat ga je zelf niet zeggen, maar dat is iemand wel opgevallen. En diegene, dat is Betty. Betty, goedemiddag.
3: Hallo. Ja. Roy, ben je verrast?
2: Ja, ik ben verrast, Betty.
3: Ik vind dat je het verdient.
0: Nou.
2: Ja, dat is heel lief, ja.
0: Dan denk je buren te kennen, hè, Roy? Dan doen ze dit.
2: Ja, heel leuk.
0: Vertel eens, Betty, waarom Roy in het zonnetje?
3: Nou, Roy doet alles voor de buurt. De buurtvereniging wordt eigenlijk bestuurd door hem. Hij doet de financiën, hij doet de uitnodigingen. We bedenken een feest, een mm-hmm. tocht of iets. En dan, Roy doet alles, print uit. En ja, en als ze dan gaat langs de deuren, als mm-hmm. we met kerst en met oud en nieuw wordt er een lunch georganiseerd. Ja, het is gewoon geweldig. Ja, we kunnen altijd vertrouwen op Roy.
0: Dat is best een hele lijst, hè? En dan ben je eigenlijk een beetje buurtoverste, Roy, zonder dat je dat wil. Maar ja, soms word je een beetje zo geboren. Heel terecht, Betty, klinkt dat. Dat er een lekkere taart voor Roy onderweg is. Maar ik denk niet dat hij die in zijn eentje gaat opeten, of wel, Roy?
2: We hebben genoeg aanloop.
0: Ja, hè?
2: Dus,
0: zo is dat.
2: Die komt wel op.
0: Ja. Hé, wat vind je ervan dat dit zo speciaal voor jou gedaan wordt?
2: Ja, vind ik wel een hele eer. Ik vind het leuk.
0: Ja, hè?
2: Ja. Ja.
0: Nee. Betty, wil jij nog iets tot slot kwijt aan hem? Of zeg je van op naar de volgende activiteit?
3: Ja, nou, ik ben heel blij dat het gehonoreerd is. Want ik vind dat Roy echt wel een in het zonnetje gezet. Hij doet gewoon alles voor ons.
0: Ja.
3: Ook bij lief en leed, nieuwe baby's. Als er mensen in de buurt komen...
0: Mm-hmm.
3: Roy is er altijd.
0: Nou, laten we daar ons licht een beetje door laten opsteken. Want ja, dat is toch goud waard, zo iemand in de buurt. Genoeg opstekers voor jou, Roy. Ik denk dat je met de blozende wangen in de huiskamer zit.
2: Die zijn nog wat rooier geworden nu, ja.
0: Ja, hè? Nou, zo is dat. Wacht rustig de bakker af, Betty. Veel dank voor jouw aanvraag. En heb een hele goede zomer met elkaar.
3: Ja,
2: dank
0: je wel,
2: hè.
0: Dag.
3: Sandra, bedankt.
0: Graag gedaan, hoor.
3: Okay.

Sens una donna op Radio Gelderland. Het is 2:09. Ja, dit is toch ook wel muziek voor een lome zomeravond. Daar volgt er nog meer van, hoor deze middag. Let maar op. Mocht bij jou ondertussen iemand te binnen zijn geschoten waar de bakker ook een keer langs mag met de Even Buurtentaart, dan kun je diegene opgeven via buurt@gld.nl. En als je het hebt over opgeven, nou, dat woord komt bij zanger Rutger van Barneveld uit Tiel absoluut niet voor. Zijn droom kwam deze week uit. Hij heeft een echte zomerhit te pakken en daarmee vloog hij naar nummer 1 in de Spotify-lijst van de top 50. Sindsdien is hij helemaal volgeboekt. En daarom op waarschijnlijk de warmste dag van 2026... Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
11: Het is 11:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Well, gemeente Maasdriel, is het 30,5 graden. En in Wold, gemeente Winterswijk, 34,1. Het weer in Gelderland. Vandaag is het overwegend zonnig en opnieuw heet, met maxima van 34 tot 38 graden. Vanavond trekken enkele onweersbuien over de regio en dan koelt het af naar 20 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de A12 tussen Zevenaar en Duiven vond zaterdagochtend een kopstaartbotsing plaats, waarbij 3 personenauto's betrokken waren. Niemand raakte gewond, maar meerdere automobilisten kregen een boete voor het negeren van de rijstrookafsluiting met een rood kruis. De GGD Gelderland-Zuid werkt aan een nieuw zomerprotocol om dak- en tuinlozen tijdens extreme hitte op te vangen. Nijmegen en Tiel staan als eerste op de lijst voor deze regeling, waarbij daklozen op het warmste moment van de dag gratis op een koele plek terecht kunnen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Verkeersinformatie van de ANBB, nou dan kunnen we kort zijn. Er is helemaal niets. Mag ik nog even de opmerkelijke luisteraars danken voor hun interesse in de verdwenen tatoeage op mijn arm. Die had ik vorige week zondag voor Vaderdag gezet met Dad erop. Mijn vader trapte erin, ik moet hem nog steeds onthullen. Daar komt het waarschijnlijk vanmiddag van, want het was gewoon een stickertattoo. En ik heb vorige week in tot 3 aan mensen gevraagd, ja, hoe kun je zo'n tattoo nou het beste verwijderen? Het sleutelwoord was babyolie en dat heb ik toen ook direct na de uitzending gehad. Hanteert en met succes, want ik heb gewoon weer een schone arm.
12: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleep Reverb is in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
12: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
14: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
15: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: buurten. Xandra Rakier.

Waylon met Let's Get This Over With. Country in Gelderland, momenteel te beleven op de Farm & Country Fair in Aalten. Radio Gelderland was er 4 jaar lang van de partij. Dat was altijd heel gezellig, maar zoals ook dit weekend bloed en bloed heet. We nodigden dan altijd live artiesten uit, zoals vorig jaar Dick van Altena en Belinda Kinner. En een verrassend optreden was er toen ook van Merel Geerdink uit Winterswijk. Tussen de schapen en de hooibalen zong ze ongestoord Britney Spears en dat klonk zo.

Merel Geerdink op de Farm & Country Fair in 2025. Goeie tijden waren dat. Ik kreeg zojuist een berichtje van een hondje. Het was Tackle Daisy uit Wijchen. Ze zegt, mijn baasjes zijn vandaag 29 jaar getrouwd. Zit er een plaatje voor ze in? Ja, natuurlijk. Wat dacht je van Queen en Crazy Little Thing Called Love?

0: Feestplaatje voor Rob en Carolijn uit Wiegen. Gefeliciteerd met jullie 29-jarige huwelijk. Ik ben benieuwd hoe heet het 29 jaar geleden was. Het is 2:50. Ik heb aan de telefoon Esther van Even Buurten Televisie. Goedemiddag, Esther.
1: Goedemiddag.
0: Tropisch
1: Hallo.
0: Of niet, je was gewoon op pad, hè, met de bus.
1: Ja, we zijn gewoon heel vroeg vertrokken. We hebben een tropenrooster ingesteld.
0: Kijk, en pakte dat goed uit?
1: Het pakte goed uit. Nee, ja, weet je wat het is? Heel veel evenementen gingen natuurlijk ook aanpassen. Of gingen niet door. Maar wij hadden twee hele leuke evenementen die gewoon doorgingen. Waarvan wel eentje bijvoorbeeld om 5:00 vanochtend vertrok. Ja, dat was wel een beetje heel erg vroeg. Dus toen hebben we maar even het rustpunt opgezocht. Dat was een toertocht voor racefietsers en gewone fietsers die mee gingen doen aan de Heavens Ride.
0: Ja, wat bijzonder.
1: Dus hebben we het midden voor gekozen.
0: Wat hield dat precies in, die Heavens Ride? Dat was best speciaal, hè?
1: Ja, en dat was helemaal van tevoren, lees je erover, hoor je erover en dan rij je naartoe. En word je heel vreugdevol ontvangen en zie je mensen vreugdevol bij dat rustpunt. Want we waren dus bij hun stop, waren wij aan het kijken van nou, de eerste kilometer zaten erop. Ja, en dan voel je het in één keer. Dan nemen ze een kopje koffie en dan gaan ze zitten. En dan zie je die sleutelhangertjes aan de fiets hangen. Want deze fietstocht staat dus in het teken dat je voor iemand fietst, die een dierbare die je verloren hebt. En dan komen inderdaad de verhalen. Daar heb je helemaal gelijk in. En dan voel je in één keer dat het niet zomaar een toertocht is die wordt gefietst.
0: Nee, precies. En foto's in de vorm van sleutelhangers, dus aan het stuur, kan ik me voorstellen.
1: Ja, of achteraan een zadel inderdaad.
0: Ja, en hoeveel mensen deden daaraan mee?
1: 200 mensen.
0: Zo, dat is behoorlijk inderdaad, hè? Dat is voor de vijfde keer.
1: En dan met dit weer, hè?
0: Nou ja, ik pet je af wat dat betreft. En ook dat jullie zijn aangesloten. Moet heel bijzonder geweest zijn. Waar gingen uiteindelijk al die foto's naartoe?
1: Nou, die gingen ze dan ophangen in een herdenkingsboom.
0: Ja.
1: En dat was dan weer later op in de ochtend. Daar waren wij dan niet bij. Maar dat was ook weer wat ik begreep. Elk jaar weer een heel bijzonder moment. Want het was de vijfde editie. Er waren meerdere mensen die ik gesproken heb die al meerdere jaren meedoen. En ook de ene keer voor die en dan weer voor die. Ja, want met de jaren gebeurt het soms dat je natuurlijk iemand verliest.
0: Dat is zo. En is dat
1: dus
0: dan
1: een
0: verdrietige...
1: bijzondere verhalen.
0: Ja, is dat dan een verdrietige tocht? Of is juist het eigenlijk heel troostrijk?
1: Ik vond het allebei. Ik moet ook zeggen dat ik een paar mensen wel heel verdrietig even zag. Maar ik zag, wat ik ook al zei, toen ik aankwam ook weer vreugde. Want we hadden dorst en zo warm en herkenning. Dus ja, ik denk dat eigenlijk net zoals in het leven, dat het soms mooi is en soms ook wel heel intens.
0: Dat zeg je goed, ja. Jij bent natuurlijk ook een hele prettige afleiding. En laten we dat niet vergeten. Ja.
1: Hey, kun je nog niet of ik heel veel koelte aan mensen heb gebracht vandaag, hoor.
0: Dat niet. Misschien even de zinnen verzet. Is er nog iets wat noemenswaardig is voor nu?
1: Nou, wat ik heel erg leuk vond was dat ik ook in Voorst was bij het Mopfest. Dat is het grootste brommerfestival van Europa. Zo begreep ik. Voor de eerste keer in Voorst. En ja, allemaal brommerliefhebbers. Die oude oldtimertjes die ik daar zag staan. Maar ook vooral al die stralende mannen die genoten van die motors en die zundaps en die poegjes. Ja, het is een wereld die ik niet helemaal ken, maar ik heb er heel veel geleerd.
0: Wat goed. En weet je wat het leuke is? Genoeg te zien en van te genieten. Vanavond ook op TV Gelderland vanaf 5:15. Daarna elk uur herhaald. Even Buurten TV.

0: ring de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Boogie Nights met heel toepasselijk Heatwave op Radio Gelderland. Heerlijke muziek op deze zaterdagmiddag. Erik van den Berg is in aantocht. Zo eens eventjes horen wat hij van plan is in alle 13 goed. Tot die tijd nog de Creedence Clearwater Revival met Down on the Corner.

0: De Creedence Clearwater Revival op Radio Gelderland.
1: Even buurten.
0: Ja, en wie komt er op het scherpst van de snede nog even buurten? Dat is Erik. Goedemiddag.
2: Ik kom eens even buurten.
0: Heel goed, ja. Ja.
2: Kan nog net eventjes.
0: Kan nog net even. Wat heb je voor ons in petto vanmiddag?
2: We zitten onder meer in juni 1985. Het leek wel het Wilde Westen hier in Nederland. Er was een overval op een posttrein. Dat associeer ik alleen maar met cowboys en Indianen en dat soort toestanden. Maar
0: zwart-wit films.
2: Het gebeurde in 1985 ook. Kijk eventjes naar de tv van toen, naar de krant van toen. En vooral naar de muziek van toen met onder meer Bruce Springsteen, Paul Hardcastle en ook Duran Duran.
0: Nou, dat is niet kinderachtig. En die waren in Nederland vorige week, hè? Dat blijf ik zo bijzonder vinden.
2: Dat is leuk, hè?
0: Op een maandag, één dag in Tilburg.
2: Precies, gewoon onze helden van weleer blijven gewoon lekker doorgaan.
0: Leuk, Erik. Tot 6 uur, alle 13 goed. De moeite waard om de radio aan te houden. Erik vermaakt je wel, wat dacht je? Sluiten wij af met Van Morrison, Brown Eyed Girl. Ik wens je een heel goed weekend. Graag tot volgende week.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien. Elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
11: In de leukste gouden oude middag op je radio. Zometeen onder meer deze van Dire Straits. In alle 13 goed.
12: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
13: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
15: Gelderland. Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
16: Zo, ik ben klaar. Zit u reeds? Ik wacht nog heel even tot u weer zit. U hoort nu eerst een gongslag.

0: Dire Straits en So Far Away. En zo zijn we begonnen aan een hele middag vol met de lekkerste gouden ouwe. Uit de jaren 60, 70 en 80 heb je suggesties, verzoekjes. Laat het maar gewoon eventjes weten. We zitten met speciale aandacht vandaag in 1985. We kijken onder meer om de slag op de videorecordersmarkt. In 1985 had je nog allemaal verschillende systemen. En zoals het gaat bij dat soort dingen. Eentje komt er als winnaar uit de bus. Dat weten wij nu natuurlijk wie dat is. Wie dat is geworden uiteindelijk. Inmiddels is dat systeem ook alweer verdwenen natuurlijk. Of heeft er iemand thuis nog een VHS-recordertje staan? Wat deed jij in 1985 eigenlijk? Hoe oud was je? Ik was 14. En ik had een schoolvakantie natuurlijk. Ik weet niet of die al was begonnen vandaag in 1985. We kijken natuurlijk naar de hitparade van toen. De nummer 1 komt voorbij. Gerard Joling stond in de hitparade trouwens. Maar ook de Frank Boeijengroep met Kronenburger Park. En de eerste van 13 hits uit de hitparade vandaag in 1985 komt van Steve Arrington. Feel so real.
1: Dat was toen. Feel. 1985.

0: The Loving Spoonful en Do You Believe in Magic. Als je even naar de Radio Gelderland Facebookpagina gaat, dan zie je dat er een spelletje wordt gespeeld vandaag. Dat wordt een spelletje Wat is het toch op net 2? Dit keer is de hoofdpersoon in ons vraag is knuffelwezen 11.
1: Cake, cake, cake, cake, cake, cake, cake, cake.
2: We're saving it for Jake.
1: Oké. Okay. He's not coming. Let's eat.
0: Hij at alles op, hè, die 11. De vraag gaat over 11. Als je alvast de vraag wilt weten, als je alvast wil nadenken en meespelen, dan zou ik zeggen, kijk even op onze Facebookpagina. Nu naar het begin van de jaren 80. 1981, Hans van Hemert was de grote man achter Love. Vele successen meegeboekt natuurlijk met die damesgroep. In 1981 dacht hij, ik ga dat kunstje nog een keer herhalen. Hij richtte een nieuwe groep op, zocht een aantal mensen bij elkaar. Dat werd Vulcano. Eerst zongen ze het Nederlands, of eerst in het Engels. Dat werd niet zo'n groot succes. Toen ging hij over naar het Nederlands. En dat leverde een aantal hits op. Natuurlijk een beetje van dit en een beetje van dat. En natuurlijk ook deze... Als je haar maar goed zit.

0: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
3: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
2: Verwen jij je maar.
3: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
2: Maar mee?
3: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
2: Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
9: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
10: Het is bijna 2:30 geworden. Eens even kijken op de thermometer. Ach, jongens, dan gaan we door het dak vandaag. Epe 31,8, Lochem 34,2 graden. Vanmiddag loopt het op tot zo'n 34 tot misschien wel 38 graden. Maar vanavond gaat het afkoelen, 20 graden. En komen er ook nog stevige onweersbuien over trekken. Even kijken naar het nieuws. In Assen is een fietser gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen. Fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Achterhoekse band Bovoitog heeft besloten dit weekend alle optredens af te zeggen. Ze zouden optreden bij Hurken in Toldiek en ook op het Dijkershoeksfeest. En bij een voerbedrijf aan de parallelweg in Didam is vanmorgen brand geweest. De brandweer kwam snel ter plekke en heeft het vuur snel onder controle gekregen. Er was brand in de voederpers voor varkensvoer. Meer nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen naar 1985 met onder meer deze. Gerard Joling.
11: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
12: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
13: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
13: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
14: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Dat is toch wel een hele goede keuze op zo'n dag als vandaag, hè? Heatwave, Martha en de Vandellas. 13 keer neem ik je mee terug naar de hitparade vandaag in 1985. Wat was de zomerrit op dat moment? Dat verschilt per persoon natuurlijk. Ligt me net wat voor emotie en wat voor belevenissen je allemaal had in die tijd. En welke muziek daarbij gekoppeld is geraakt natuurlijk. Dat zou Axel F. kunnen zijn, Harold Faltermeyer, Frankie van Sister Sledge stond in de hitparade. Born in the USA, Bruce Springsteen. Misschien was je wel naar een van de concerten van Bruce in 1985 geweest in Rotterdam. Of Josephine van Chris Rea. Het zou allemaal kunnen. Maar het kan ook deze zijn geweest. So in Love.

0: How in Love, Orchestral Maneuvers in the Dark. Ook dat was juni 1985.
1: Dat was toen.
0: Het was de tijd van de videorecorders. Die waren geïntroduceerd en langzamerhand in de jaren 80 kreeg iedereen wel een videorecorder in huis, vroeger of later. Maar in het begin had je nog keuze uit diverse systemen. Philips had een systeem, je had Betamax, je had natuurlijk de VHS. En tegenwoordig kijk je even op het internet naar de reviews en de beoordelingen. Maar dat was in 1985 allemaal nog niet, jongens en meisjes. Nee, dan hadden we Kieskeurig. En natuurlijk de Consumentenbond. Maar op televisie hadden we Kieskeurig met Wim Bosboom. En daar gingen we dan voor zitten. En dan vertelde Wim wel hoe het zat. De redactie van Kieskeurig deed altijd onderzoek, dus ook naar de videorecorders.
2: Er zijn drie systemen. VHS, dat wordt op wereldschaal toegepast. Dan het systeem van Philips, dat is het videocompact cassettesysteem. En tenslotte het systeem van de outsider Beta. Dat is van Sony. Die heeft altijd, is die ietsje anders dan de ander, maar ze zetten door. Als er meerdere systemen zijn, dan gaat er altijd één winnen. Nou, het ziet eruit dat het VHS-systeem wereldwijd het gaat winnen.
1: En dit was 1985.
0: En zie je wel, Wim Bosboom had weer gelijk.

En alle 13 goed. Als je een verzoekje hebt op deze warme zaterdagmiddag, laat het maar eventjes weten. Nu Kenny Rogers. Lady.

0: Lady Kenny Rogers, alle 13 goed op Radio Gelderland. Met alleen maar de lekkerste gouden ouwe. En hopelijk geeft het ook een klein beetje verkoeling op een of andere wijze. Heel veel dingen zijn afgelast. Ik zei het al, Bevoitoch heeft bijvoorbeeld de optredens geskipt bij het kersenfeest. De Betuwe is onder meer de triathlon geskipt. Maar het Symfonieorkest Nijmegen heeft een optreden gecanceld. Eigenlijk kun je er wel van uitgaan. Als je naar een evenement zou gaan dit weekend, dat het inmiddels is afgelast, dan wel ingekort of aangepast. Dus check het vooral even als je ergens kaarten voor hebt.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
14: Robert Baltus met het NOS-journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Als iemand nog andere codes wil uitroepen voor de rest van deze dag, van harte welkom. Het is geel, het is rood, het is oranje. Het is bovenal lekker warm en we hebben lekkere muziek zoals deze zometeen. Nick Kershaw, maar ook bijvoorbeeld Ike en Tina Turner. Nutbush City Limits.
2: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
15: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
16: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl. Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Of kijk op nama.nl.
17: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
18: Zitten jullie hier nu nog? We starten met het tweede deel.

0: Drake en Tina Turner. We gaan zo meteen een liedje uit de oude doos laten horen. Bobby Solo's aangevraagd. Uno Lacrima Sulfiso. Het was eventjes zoeken in de goud van oud bakken op zolder. Maar ik heb hem gevonden hoor. Dus die kan ik zo meteen ook laten draaien. Verzoekje van Barbara is dat.
1: Dat was toen.
0: En we gaan natuurlijk weer terug naar de hitparade van vandaag in 1985. Wat deed je toen? Eline was 24 in 1985, woonde in Harderwijk, werkte, zo schrijft ze, op het dagverblijf van Kariander, voorheen protestants-christelijke stichting Welzijnszorg. Wat een naam zeg. En ze zegt, we waren ons destijds aan het oriënteren op het kopen van een huis. 1985, het was ook, behalve dan de videorecorder die gemeengoed werd, kwam ook langzaam maar zeker de personal computer in de Nederlandse huiskamers binnen. Nog mondjesmaat, er waren verschillende systemen geklooid met cassettebandjes en codes. En nou ja, kortom, het was allemaal nog niet zo makkelijk als nu. Maar er was een oplossing voor. Zo kon je op computercursus in Ponypark Slagharen.
2: Hi5 geeft 3 dagen een computercursus met de Sony Hitbit. Ongelooflijk. Voor een tientje per dag dicht bij Ponypark Slagharen met gratis toegang en gratis logies. Dat kan toch niet waar zijn?
3: Ja, dat kan wel. Ik ga ook met school.
0: Hij gaat ook met school. De Sony Hitbit. Bit-hit, zeg maar niks. Hans van de Horen maar eens even vragen.

0: Momenteel is het Cheerio van Justin de Wild een van de grote hits in Nederland. En toen dacht ik, volgens mij was er in de jaren 80 ook een Cheerio als hit in de zomer. En ik heb even moeten zoeken, maar ik heb hem gevonden hoor. Vanessa was het met de Cheerio. Barbara die kwam met een mooie suggestie. We gaan in 1964 naar het San Remo Festival. Dat werd destijds niet gewonnen door Bobby Solo met Uno Lacrima Sul Viso. Maar hij scoorde er wel een enorme hit mee.
1: Back to the 60s. Op Radio Gelderland. En dit was 1964.

0: Radio Gelderland. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren... delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Pas je eindelijk...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
3: Het is precies 3:30 geweest. Mooi even een moment om te kijken naar de thermometers. Ja, het is en blijft verschrikkelijk heet, jongens. Maar we gaan er niet over klagen. We dragen het met elkaar gewoon. Hattem 31,4 en in Bredevoort 35,2 graden. Vanmiddag maxima tot 38 graden. Vanavond onweersbuien over de regio. En het koelt af naar een graad of 20. Dat is dan ook wel weer eens even aangenaam, hè? De Graafschap is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Het eerste oefenduel leverde direct een zege op. De Graafschap won bij FC Utrecht 1-2. Verder de Jong maakte beide doelpunten. En voetbalclub VDZ Arnhem viert vandaag het 100-jarig bestaan. De jubileumwedstrijd Grotenbrecht. Hij speelt onder meer in de jeugd bij Vitesse. Donderdag kwam hij om het leven bij een tragisch bootongeval. Meer nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en in onze app.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de

0: Schollaan 50 in Zutphen.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland. Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
4: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op venterstegelsenvloeren.nl.
2: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
5: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: 2.
1: Ja, wat is er op net 2? Nou, dat kan ik alvast verklappen. Nee, niet dat ik daarmee meteen het antwoord van het spelletje weggegeven. We kijken naar 11 op tv. Dat pluizige, harige, lieve, alles opetende wezentje wat op haar aarde belandde en niet meer terugkomt naar zijn planeet waar hij vandaan kwam. En hij kwam bij de Tenners te wonen. En dat leverde een geweldige televisieserie op. En ook nog een televisiefilm. 11. De vraag gaat over 11. En je kunt ook meekijken en meespelen via de Radio Gelderland Facebookpagina. Van welke planeet kwam 11? En als je dat niet zo uit je hoofd weet, ik heb er meer keuze van gemaakt. Is dat A, Gazorpazorp, B, Ork, C, Vulcan of D, Melmac? Komt die van een planeet A, Gazorpazorp, B, Ork, C, Vulcan of D, Melmac? Van welke planeet komt 11?
2: Cake.
1: Deze 11.
2: Cake.
3: We're saving it for Jake.
2: Okay. He's not coming. Let's eat.
1: Nou, dan mag je het cakeje opeten als iemand niet komt. Je hebt er toch 2 seconden op gewacht, nietwaar? Van welke planeet komt 11? Als je het weet, stuur een WhatsApp-bericht. 06-22-22-13-42. En als je het op je gemak nog even wilt bekijken, Radio Gelderland Facebook. Ik zal het zo meteen nog een keertje herhalen. We hebben geen haast vandaag, het is tenslotte warm. Hier de Dutch in alle 13 goed en This is Welfare.

0: The Small Faces. Hitchy Coop Park. Het is 9 minuten voor 4. We gaan weer even terug naar juni 1985.
1: Dat was toen.
0: We kijken naar de hitparade van toen. Zometeen de Ra-band en ook de Simple Minds. Maar eerst eventjes naar Tom Egberts en Studio Sport. Want er was een nieuwe landskampioen voetbal.
2: Ajax heeft met nog 3 competitieronden te gaan een voorsprong van 5 punten op Feyenoord en PSV. Wint Ajax vanavond in Kerkrade, dan is het dus onbereikbaar geworden voor de concurrentie en dus landskampioen.
3: Van Vanenburg.
4: Via de rug van een Roda-speler in de muur neemt Ajax de leiding. En Geurts besluit af te blazen. Ajax is voor de 22e keer in het bestaan officieel landskampioen geworden hier in Kerkrade.
0: En dus moest er gezongen worden in de kleedkamer door onder meer Gerald Vanenburg, Peter Boeven.

0: Huis echt willen moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, zometeen Travassie. Ook zij stonden vandaag in 1985 in hitparade. De Rabent, heb je nog het goed van me, krijg je ook zometeen.
3: Den Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
4: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Alle 13 goed. Met Erik van den

0: klaar voor de start. Goedemiddag, dames en heren. Op dit ogenblik verloopt alles precies volgens schema.
1: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well.

0: 27 juni 1985. Zij stonden ook in de Nederlandse hitparades. De Ra-band Clouds Across the Moon. Zometeen nog even het fragment wat hoort bij je top... Wat is er op net 2? Moet het goed zeggen natuurlijk. Je kunt ook meespelen via de Radio Gelderland Facebookpagina. Ik heb al een hoop inzendingen binnen. De helft is ongeveer goed, maar de helft is ook fout. Dat had ik niet gedacht. Ik denk, nou, dit weet iedereen wel. Het gaat over 11.
1: Top op,
0: maar eerst maar eens even het archief van Avro's Top op in. Een opmerkelijke clip. Een van de meest bekeken clips trouwens op het Top op kanaal op YouTube. De Bengals, 1987, Walk Like an Egyptian, volle zaal. De band staat er lekker te spelen. Maar zoals een aantal mensen onder in de comments heeft gezegd... de Invisible Man op drums, want er staat een hele band... maar er is geen drummer en je ziet dus gewoon een drumstel met een lege stoel erachter. Toch opmerkelijk.

al zo'n 22 miljoen keer bekeken, die clip. En die zien dus een optreden van de Bengals zonder drummer. Maar er staat dus wel een drumstel achter. En die is dus niet bezet, die drummersstoel. Dat geeft toch een gekke indruk. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Lekker liedje, het was 1987. We spelen het spel net twee.

0: Dat is het, de grote vraag. En ik moet zeggen, er zijn veel antwoorden binnengekomen. Er is niemand die A heeft gegokt, kan ik alvast zeggen. De vraag rond 11 luidt namelijk: van welke planeet komt 11? Is het A, Gazorazorp? Is het B, Ork? C, Vulcan? Of is het D, Melmac? Wat denk jij wat het is? Laat het weten via de Omroep Gelderland WhatsApp. Waar komt die gekke, pluizige elf vandaan?
1: I decided to go outside and wait for the pizza. Big mistake.
0: Ja, elf, daar kon ik altijd met plezier naar kijken. Ik denk dat ik gewoon eens eventjes een afleveringetje terug ga kijken vanavond. Bijvoorbeeld, het is toch hartstikke warm buiten. Lekker binnen televisie kijken. Van welke planeet kwam 11? A, Gazorp, Pazorp, B, Ork, C, Vulcan, D, Melmac. Laat het weten via de Omroep Gelderland WhatsApp.
2: We got to do our alma mater. We must do our alma mater.

0: everybody, with my Dino.
1: Alle 13 goed en de rest nog beter op Radio Gelderland.

0: Harris van Madonna.
1: Dat was toen.
0: We zitten in 1985, we kijken weer naar de hitparade van toen. En ik heb je Travassi beloofd, het vrolijke wasmachine klinkt zo meteen. Na de tune van een programma wat sinds 1983 al op tv was... en ook vandaag in 1985 werd uitgezonden. Ik ben benieuwd of er nog veel mensen zijn die dit zich kunnen herinneren. Denk er maar eens even over na als ik het instart. En het programma heet Er kan nog meer bij. Van de Evangelische Omroep. En dat werd gemaakt door Aad Peters.
2: 1 of 2 of 3 of 4.
0: En Aad die was poppenspeler, heeft ook al andere programma's gemaakt, maar maakte poppenprogramma's. En ik kan me dat toch wel herinneren. Dat heb ik al eens een keer voorbij zien komen op televisie. En ik was dat totaal uit mijn geheugen kwijt. Tot ik vanmorgen dat fragmentje tegenkwam, dacht ik van... oh ja, Aad Peters, er kan nog meer bij. Ook dat was televisie in 1985. Datzelfde 85 van Travassi.

0: Radio Gelderland.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
7: Het is 4:58 geworden. Laten we maar eens even gaan kijken naar het nieuws. Maar eerst eventjes naar de thermometers. Dat blijft toch wel indrukwekkend om te zien, hoor. In 3, gemeente Ermelo, 32,4 graden in Harreveld. In de Achterhoek, gemeente Oost-Gelderen, 34,6. Vanmiddag tot 38 graden. Vanavond enkele onweersbuien. Het koelt af naar zo'n 20 graden. Gelders nieuws. Op de N325 bij Nijmegen is vanmiddag een ernstig ongeluk geweest met 3 auto's. Een bestuurder raakte onwel en botste frontaal op een tegenligger, waarna een derde auto daar weer achterop botste. De Graafschap is begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ze wonnen met 2-1 bij FC Utrecht. Verder de Jong maakte beide doelpunten. En Bavoytoch heeft vanwege de hitte alle optredens van dit weekend gecanceld. Zo komen ze de V onder meer niet naar Heuken in Toldiek. Zometeen onder meer deze in alle 13 goed. Chicago and Saturday in the park.
8: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
9: Kamperoase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
10: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
11: Nieuwe leesbril nodig?
12: Mijnleesbril.nl.
11: Gratis verzenden en retourneren.
10: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
13: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
14: Jeetje Erik, het is niet te doen. Man, man, man, wat is het warm. Wat is het warm. Hou op.

0: Saturday in the Park, Chicago. Nou, zaterdagavond zou ik niet in het park ingaan. Ik heb net even geprobeerd te kijken hoe laat die onweersbuien nou precies over zullen komen. Nou, dat kan ik je niet precies zeggen. Die kunnen ook opploppen als het ware. Maar vanavond gaat het los met een onweer wat we dit jaar nog niet hebben gezien. Zo wordt ons beloofd.
1: Dat was toen.
0: En dat is alweer een code oranje. Voor het onweer en code rood voor het warmte. Nou, maakt het allemaal uit. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Even kijken in de krant van toen. We zitten namelijk op 27 juni 1985. Zometeen uit de hitparade van toen. Lekkere muziek uit Duitsland. Maar eerst even kijken in de krant van toen. Er is een originele roof op een posttrein geweest. Ik associeer dat altijd met het Wilde Westen en cowboyfilms. Maar in 1985 gebeurde het gewoon in de buurt van de posttrein die van Amsterdam naar Utrecht ging. Een grote politiemacht is op jacht naar de vermoedelijk 4 mannen die rond 4:30 de posttrein Amsterdam-Utrecht hebben overvallen. Zowel de politie als de PTT. Wat hebben die er weer mee te maken? Oh ja, die deden de post natuurlijk in de jaren 80 nog, hè? De PTT. En de dieven gingen er vandoor met postzakken vol met waaronder waarschijnlijk ook wat kostbaarheden. Anders hadden ze die training overvallen natuurlijk, hè. Consumentencontact laat weten, het Nederlandse kraanwater is van zeer hoge kwaliteit. Het is juni 1985, hè. Kraanwater is eigenlijk net zo goed als bronwater wat je in supermarkt in flessen koopt. En vader Abraham, die wordt 50, of is 50 geworden in 1985. Vader ziet Abraham is een speciaal programma wat de Tros gaat uitzenden om vader Abraham te eren.
1: Dat was toen.
0: Zeer terecht. Zeer terecht dat de man met de bolhoed toen in het zonnetje werd gezet. En toen moest het grote succes met Sieneke, dan maar Sieneke, nog komen. Uit Duitsland in de top 40 en in de nationale hitparade. Modern Talking.

0: 2.
1: En vandaag spelen we een spel rond Knuffel Alien 11. Van de beroemde televisieserie, later ook nog een film van gemaakt. Hij kwam van een planeet, belandde op aarde, kon niet meer terug en heeft toen een liefdevol huis gevonden bij de familie Tanner. Maar van welke planeet kwam die nou eigenlijk? Dat is de grote vraag. Ik ga het vragen aan Leni. Leni, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Erik.
1: Nou, laten we maar eerst even klagen over de warmte. Hoe erg heb je het?
2: Nou, hier in huis is het uit te houden. Maar buiten, ja, daar komen we dan maar even niet.
1: Nee, dat is ook maar beter. Binnen is het beter dan buiten op dit moment eigenlijk, over het algemeen, hè?
2: Ja.
1: Waar,
2: ik kan wel klagen, maar je doet er toch niks aan, hè?
1: Nee, je kunt het beter maar een beetje goed gehumeurd de tijd doorbrengen. Want anders irriteert het alleen maar. Leidt ook helemaal nergens toe, natuurlijk.
2: Daarom.
1: 11, die kwam van een planeet. En nou is de grote vraag van welke planeet die kwam. Wist je dat je hoofd, of heb je het even opgezocht wellicht?
2: Nou, toen jij ze opnoemde, toen wist ik dus waar het niet van was.
1: Oké.
2: En dan bleef er dus eigenlijk maar één over.
1: Oké, nou dan ben ik benieuwd of jij weet, want welke planeet het was. Vertel.
2: Hij komt van de planeet Melmac.
1: Melmac. Nou, ik heb even gezocht. Hij vertelt het ook een keer in de serie. Luister even mee.
3: And I don't know what it's like on Mark or whatever planet you come from, but...
4: Melmac.
3: What?
4: Melmac. That was the name of my planet.
1: Melmac. Ja, dat heb je helemaal goed.
2: Oké.
1: Dat is hartstikke leuk. Leuk dat je even meespeelde, Leen. We gaan een leuk pakketje samenstellen. Inclusief de alle 13 goed stickers natuurlijk. En dan sturen we naar je toe. Welke plaats woon je eigenlijk?
2: In Dieren.
1: Kijk eens, nou dat moet wel binnen korte tijd daar van Arnhem in Dieren belanden. Dat moet wel gaan lukken.
2: Dat moet lukken, ja.
1: Ik ga het inpakken, het komt naar je toe, Leni. Dankjewel. En hou het hoofd koel natuurlijk, hè.
2: Moet ik nou blijven hangen? Even, adres, of?
1: Als je mij je adres even via de WhatsApp stuurt, dan is dat helemaal dik in orde.
2: Oh, prima, dat doe ik.
1: Hey, bedankt, Leni. Gefeliciteerd. Bedankt. Dag.
2: Dank je, hoi.
5: Before you say another word, may I present to you Alf.
1: Hier is hij. From Melmac, Alf, Stuck on Earth.
5: The show is on. Your eyelids are growing heavy. You are getting sleepy. You are no longer a cat. You are a bagel. Dude, hey, you scared me. You ought to wear a bell.
6: What's going on here?
5: What happened here? I was just teaching Lucky how to tell time. Show Willie what you've learned.
6: You were hypnotizing him, weren't you?
5: Okay, you caught us. I'm trying to help Lucky beat his smoking problem. Just kidding!

0: feel foolish.
1: Trouwens, gemaakt door Ben Liebrand, hè? Nijmegen, deze remix. Elf Stock on Earth.
2: Instrumentaal, fenomenaal.
1: Vandaag Van McCoy met Hussel. Ja, eigenlijk smokkel ik een klein beetje. Want het is weliswaar instrumentaal, maar zo heel af en toe roepen ze er iets overheen natuurlijk. Ja, niet vaak, maar toch wel. Ja, doe het en doe de Hussel. Verder dan dat gaat het niet komen. Ik hoop dat jullie het me vergeven.

0: Radio Gelderland.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
9: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de breuk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer: op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is 5:02. Zometeen de favoriete top 3 van Eileen aus Deutschland. Zij heeft onder meer gekozen voor deze. Take me. Aha.
11: Grijp nu uw kans.
12: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
13: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
14: Nee, nieuwe leesbril nodig?
15: Mijnleesbril.nl.
16: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
17: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Tequila Sunrise. De Eagles. Het is bijna 7:05 geworden. De favoriete top 3 van vandaag is samengesteld door Eileen. Eileen is een groot fan van Schalke 04. Groot fan van de Nederlandse kust, Zeeland in het bijzonder. En uiteraard groot fan van Radio Gelderland. Toch, Eileen? Ze komt uit Duitsland, maar spreekt een aardig woordje Nederlands. Heeft ze ook flink haar best voor gedaan, cursus gevolgd en zo. En ze heeft een mooie top 3 samengesteld met de AH zometeen. En eerst natuurlijk zou ik bijna willen zeggen...
1: Nummer 1.
0: Taxi's Midnight Runners.

Dexys, Midnight Runners en AHA. Nummer 1. En nog één keus van Eileen. En dat is Madonna geworden. Met Like a Virgin. Nummer 1 in haar favoriete top 3.

0: Sorry, ik zit er een beetje doorheen te fluiten. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Otis doet dat beter dan ik. Otis Redding, The Duck of the Bay. Het is 10 minuten voor 5:30 geworden.
1: Dat was toen.
0: Vandaag 27 juni 1985 centraal. 13 hits uit de hitparade van toen. Zometeen de Bobby Sox. Maar eerst eventjes naar de archieven van de NOS. Ik kwam tegen vandaag in 1985 een interview op de radio met Erwin en Ronald Koeman. Het is 1985. De mannen staan aan het begin van hun carrière. Nou ja, ze zijn al eventjes bezig. Ze speelden samen bij FC Groningen natuurlijk. Maar Ronald werd verkocht aan Ajax. Erwin speelde nog een tijd bij Groningen. Daar kwamen ze elkaar ook in het veld tegen in de Eredivisie natuurlijk. En het leuke is, Koeman en Koeman zijn nu de leidinggevende, hè, bij het Nederlands elftal. Ronald is de hoofdcoach en broer Erwin die helpt mee als assistent-trainer. Even een mooi fragment van 1985. We horen allereerst Erwin en daarna Ronald over de band die de broers hadden. Dat was een goede band, maar er werd ook regelmatig met elkaar gevochten.
2: Ja, je zag elkaar natuurlijk dag en nacht. En op de duur ontstaan er gewoon irritaties. Al hoe oud je ook bent, dat, tenminste bij ons maakte dat geen verschil. Dat was direct vanaf het begin in veel opzichten hatenij. Als de een beter was als de ander, als de een ging uitdagen. Nou, daar kon je niet tegen vroeger.
3: Nee.
2: En dat, daardoor ontstonden er constant over en weer scheldwoorden. Hij noemde mij altijd Etterkop, maar hoe die erbij kon, weet ik nou nog niet. En ik noemde hem dus altijd Stiekel
3: ja.
2: Of Rooien.
0: Stiekel, Rooien. Nou, dat is gewoon de bondscoach. Zo praat je toch niet over de bondscoach. Zo praat je toch niet over je broer. Mooi, Erwin Ronald Koeman. 1985. Van het Songfestival, de Bobby Sox.

0: Radio Gelderland. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40079.
6: Het is net 5:30 geweest. In Nijkerkerveen 32,6 graden. In Tonden, gemeente Brummen, 35 graden. Eerst droog vanavond, zonnig en warm. Later komen er enkele onweersbuien overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Even kijken naar het Gelders nieuws. De politie heeft mogelijk een nieuwe aanknopingspunt gevonden in het onderzoek naar de verdwijning en de vermoedelijke dood van de 48-jarige Wico van Leeuw uit Borculo. Duitse en Nederlandse politie hebben vandaag onderzoek gedaan in een natuurgebied in het Duitse Vreden. Maandag was trouwens het onderzoek. En vanwege dit heeft de Achterhoekse band Bavoitoch besloten de optredens van dit weekend te cancelen. Bavoitoch zou optreden bij Heuken in Toldiek en ook op het Dijkerhoeksfeest. En zij gaan dat niet doen vanwege de hitte en de gezondheidsrisico's die daaraan kleven. Zometeen onder meer deze van Duran Duran van de James Bond film A View to a Kill.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op Country.
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
10: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Alle 13 goed. Erik van der

Alle 13 goed op Radio Gelderland. Knock on Wood, Eddie Floyd. Kadans nu, De Wind en zometeen nog een keer terug. Nog één keer terug naar de hitparade van toen. Juni 1985 met onder meer de nummer 1 van Paul Hardcastle.

0: steeds hooi de wind van Cadans. Koning Willem-Alexander heeft vandaag in Den Haag de ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond, gekleed in een warm militair uniform. Dan hij plaats in de Koninklijke Schouwburg. Premier Rob Jette die gaf een speech. En de veteranen waren daar grotendeels niet bij aanwezig, vanwege de hitte natuurlijk. Vandaag in 1985, daarom begin ik erover, stond op nummer 1 in de hitparade 19 van Paul Hardcastle. En daar moest ik even over nadenken. Toen dacht ik, ja, zo is het natuurlijk heel vaak. Hè. We praten over veteranen en we denken dan vaak aan oude militairen. Maar de mannen en vaak de jongens die de oorlog ingaan, dat zijn vaak hele jonge jongens. Zoals in de Vietnamoorlog, toen waren ze gemiddeld slechts 19 jaar.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Dit effect komen we weer tegen, zo aan het begin van de volgende plaat. A Few to a Kill, Duran Duran. Want vandaag in 1985 stonden zij ook in de hitparade. Dat hoort natuurlijk bij de gelijknamige James Bond film die sinds het begin van het jaar draaide in de bioscopen. Grote hit met Roger Moore als James Bond. En ook de plaat van Duran Duran werd een grote hit. A Few to a Kill.
1: This man has a secret ambition.
2: I propose to end the domination of Silicon Valley. Project Main Strike.
1: A secret plan.
2: For which each of you will pay me $100 million.
1: There's only one man who can stop them.
3: The name is Bond. James Bond.

Stam, King Stam. Ja, dat zeg ik. Lou en de Hollywood Bananas. Zometeen de lekkerste van vandaag. Vandaag een vakantieplaat, gezongen door een aantal Rotterdammers. Ze gaan op vakantie naar Frankrijk. Maar eerst even een ander liedje. Misschien ken je het.

is 6:03 geworden. Ik heb er nog eentje voor je. De lekkerste van vandaag is een echte vakantieplaat gemaakt door twee echte Rotterdammers. De Amazing Stroopwafels gaan naar Frankrijk. Dat is het einde. Dat doet de deur. Fijne avond.

0: Let's go, folks!
1: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
2: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijf.engels.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijf.engels.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten, 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet, en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: maken. Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag-bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde president- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen social media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe geen enkel effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Nora van der Bij hebben een ongeboren zoontje verloren. Dat vertellen ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen leek mee te doen om de pole position, maar crashte in de op één na laatste bocht. George Russell noteerde de snelste tijd, daarna volgden Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het weer vannacht en vanavond. Dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien weer weg naar Duitsland. Koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het wordt dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl. Jungo.
9: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Het is weer eens wat anders dan die eeuwige vergelijking met pingpongballen. Op de site van de NOS staat dat er in Zeeland joekels uit de lucht kwamen. Zelf heb ik daar een andere associatie bij, maar hey, misschien niet eens zo gek. Dan kunnen we die hagelstenen ook cupmaten gaan geven. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, terwijl het hier in Hilversum nu ook flink is losgebarsten. We beginnen straks in Venezuela, waar het Nederlandse reddingsteam is geland. We hebben ook live muziek van Rosa en Joshua Herwig. Cello en zang, het wordt heel mooi, dat weet ik al. Verder leidt een project om Israëliërs te huisvesten in dorpen in de Italiaanse Alpen tot ernstige spanningen en zelfs bedreigingen. We gaan het ook hebben over het verhaal van Johannes, een jongen die op de basisschool niet goed kon stilzitten en lastig was, totdat hij de conciërge begon te helpen en met zijn handen aan de slag kon. Het is 50 jaar geleden dat een vliegtuigkaping het startschot vormde voor de politieke carrière van Benjamin Netanyahu. En aan het einde van het uur gaan we ook nog even stormchasen. Dus het wordt een bomvol uurtje. Gauw gaan we beginnen met eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 27 juni.
4: Majesteit, ridders Militaire Willemsorde, excellenties, veteranen. Van harte welkom op deze 22e Nederlandse Veteranendag hier in deze Schouwburg.
2: Zo werd vandaag de Veteranendag in Den Haag afgetrapt. En die was anders dan anders.
4: Omdat, zoals u weet, het défilé en de festiviteiten vanwege de extreme hitte geen doorgang kunnen vinden.
2: Premier Jette was ook aanwezig in de Schouwburg en hij prees de veteranen.
5: Want jullie waren het, en jullie zijn het, die daadwerkelijk uitvoeren wat mensen ver weg in een Haagse zaal besluiten.
2: Veteranendag werd ook op andere plekken gevierd, zoals bij de TT in Assen. Daar was een speciale veteranencamping waar de oud-militairen met elkaar in gesprek gingen.
6: Zoveel leuke dingen die je meegemaakt, dingen die je, ja, die je tijdens je uitzendingen of je werk, leuke anekdotes, die passeren de revue.
2: En de band tussen de veteranen is speciaal.
7: Omdat je in een bepaalde werkomgeving zit waarin je op elkaar moet kunnen rekenen in levensgevaarlijke situaties. Ja. En dat maakt die band.
2: Vandaag werden in meerdere Europese landen hitterecords gebroken. En ook hier in Nederland was het weer warm. Dus dan ga je...
8: Ja, zweten.
2: En mensen vluchten massaal de bioscoop in. Niet vanwege het filmaanbod, maar...
9: De airco. Dat is de voornaamste reden, inderdaad.
2: Vanwege de hitte en de druk die dat oplevert voor de zorg... werden meerdere festivals afgelast. Sommige wel erg laat.
10: 1 uur van tevoren, ja, sorry, dat vind ik wel echt een beetje te kort dag.
2: En deze bezoeker vindt dat allemaal een beetje overdreven.
11: Ik bedoel, een beetje onweer, een beetje hitte. Er zijn echt niet veel suiker, weet je wel.
2: Maar er is ook begrip.
12: Als mijn oma nu naar het ziekenhuis moet en het kan niet, dan zou ik ook boos worden. Dus dan maar geen feestje.
2: En volgens deze arts is het verstandig dat sommige festivals niet doorgaan.
13: Vanuit het oogpunt van ons als artsen is het een verstandig besluit geweest. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de organisatie en de mensen die daarvoor kaartjes hebben, dat dat wel een domper is.
2: En dan een grote stunt op het WK voetbal vannacht.
14: Kaapverdië heeft zich op sensationele wijze geplaatst voor de knock-out fase van dit wereldkampioenschap.
2: Ja, Kaapverdië is een van de kleinste voetballanden ooit dat zich plaatst voor de knock-out fase van een WK voetbal. En dat zorgde voor feest in de kleedkamer. Veel spelers uit de selectie zijn geboren in Rotterdam en daar barstte na de wedstrijd dan ook een volksfeest los.
15: Hier doen we het voor. Voor ons is het gewoon alsof we wereldkampioen zijn geworden. Zo voelt het ook.
2: Zo'n feestje hoort er ook bij als je Kaapverdiaans bent.
15: Voor ons is het normaal als iets te vieren valt. Dat doen we dan met z'n allen.
2: In de volgende ronde speelt Kaapverdië tegen Argentinië en dus tegen...
16: Messi, Leo.
2: Sorry, wie?
16: Messi!
2: Ja, Lionel Messi dus. En volgens deze Kaapverdiaanse speler kunnen ze ook van hem winnen, want...
17: De bal is rond, dus we gaan het zien, man.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Met ruim 1400 officiële doden en nog altijd duizenden vermisten groeit de wanhoop in Venezuela na de zware aardbevingen van 3 dagen geleden. De internationale hulp komt inmiddels wel op gang. Ook het Nederlandse reddingsteam is vanmorgen aangekomen. En zij zijn ook al gelijk aan het werk gegaan. Jorg van Waardhuizen is woordvoerder van het Nederlandse team. En kort voor deze uitzending sprak ik met hem en vroeg ik waar ze nu zijn.
8: Wij zijn nu in La Guardia, dat ligt ten noorden van Caracas. En zijn we gestationeerd met andere SAR-teams, search and rescue teams, bij een honkbalstadion. Ook in het honkbalstadion zijn teams gevestigd. En dat is eigenlijk een paar honderd meter van waar echt de grote puinhopen liggen.
2: Ja, dat is een van de zwaarst getroffen gebieden.
8: Klopt, ja. Ja, met name die strook langs de kust. We hebben helikopterbeelden gezien, daar ligt echt een hele hoop werk voor ons te doen.
2: En hoe pakken jullie dat werk aan? Hoe gaan jullie te werk?
8: Ja, wij maken eigenlijk onderdeel uit van een internationaal mechanisme vanuit de Verenigde Naties, waar al deze search and rescue teams bij aangesloten zijn. Teams die er eerder waren, die hebben dan ook coördinatie opgestart en die verdelen dan het gebied in bepaalde sectoren. Wij krijgen dan zo'n sector toegewezen en daar gaan wij gewoon in eerste instantie aan de slag te verkennen van hey, wat voor gebouwen liggen hier ingestort, wat zijn de kansen op dat die mensen liggen. Gaan we langs met onze reddingshonden en die kunnen eventueel ruiken of er nog, of er nog levende mensen onder de puin liggen.
2: En is dat ook al gebeurd? Hebben jullie al mensen gevonden?
8: Op dit moment komen de eerste 2 teams komen langzaam terug. Die hebben nog geen levende mensen gevonden. Wel veel verkend en kunnen afstrepen waar we ook niet naartoe hoeven. Maar er zijn degelijk nog wel kansen, want we weten dat op 2 werkplaatsen van andere teams zijn ze bezig met mensen te bevrijden. En vandaag is het ook een Spaans team nog een 16-jarig meisje bevrijd. Dus we hebben hier volgens mij nog steeds volle kans om mensen te helpen.
2: Ja, in het journaal hoorde ik ook een Venezolaanse reddingswerker zeggen dat ze nog stemmen horen onder het puin en dat sommigen zelfs ook nog hun telefoon op kunnen nemen. Maar goed, na 3 dagen gaat de tijd natuurlijk wel dringen.
8: Klopt, ja. We hebben een beetje die soort van gouden grens van 3 dagen, maar die is natuurlijk ook gewoon rekbaar afhankelijk van de omstandigheden onder het puin. Dus wij gaan gewoon door net zolang tot we hier van de autoriteiten en de collega's horen van dat we een andere fase in gaan.
2: Ja, en vanavond was er een melding dat er een nieuwe beving was voor de kust met een kracht van 5,6. Dat lijkt me nou ook niet ongevaarlijk als je op zo'n moment bezig bent midden in dat puin.
8: Klopt, nee, dat is inderdaad een risico. Wij hebben hem ook gehoord, we hebben hem niet gevoeld overigens, dus daar zijn we blij mee. Maar nee, dat is altijd een risico. Dit werk komt niet zonder risico's om te werken in een rampgebied. En daar zijn we op voorbereid en getraind. We blijven ook weg van objecten waarvan wij denken dit is gewoon niet veilig om aan het te treden.
2: En nou is Venezuela geen vrij land. Bij eerdere rampen wilde de regering ook buitenlandse hulporganisaties helemaal niet toelaten. Hoe is de samenwerking nu?
8: Voor ons is de samenwerking eigenlijk best oké. Dat verloopt met name via de Nederlandse ambassade. En die doen echt super werk voor ons. Die hebben gezorgd dat hier gewoon voertuigen klaar stonden en alles. En die halen voor ons dus de kolen uit het vuur voor wat betreft het contact met de overheid hier ter plekke. Dus dat gaat goed.
2: Ja. Nou, het is het begin van een periode van zwaar werk. Hoe lang blijven jullie?
8: Nou, wij blijven altijd maximaal een dag of 10. Dan zijn wij zijn zelfvoorzienend, we hebben eigen voedsel en water mee, maar daarna zijn die voorraden op. En eerlijk gezegd is na zoveel dagen natuurlijk ook direct bij team wel uit. En ook de kans op iemand nog vinden erg klein. Dus max 10 dagen.
2: Goed. Nou, dan wens ik jullie daar heel veel succes bij. Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. Dankjewel.
8: Dankjewel.
2: Ja, vanavond dus live muziek in het oog met mezzosopraan Rosa en cellist Joshua Herwig, broer en zus die al jaren samen muziek maken, bekend zijn vanwege hun improvisaties en ook omdat ze graag verder kijken dan de klassieke muziek alleen en er allerlei andere muziekstijlen mee verbinden. Welkom allebei.
17: Dankjewel.
2: Rosa, wat moet ik me daar bij voorstellen? Jullie maken van klassieke stukken pop en vice versa?
17: Nou, we gebruiken eigenlijk allemaal verschillende stijlen die we om ons heen horen. En maken daar soms nieuwe versies van klassieke stukken van. Maar we blijven ook trouw aan de klassieke muziek. We zijn opgegroeid met heel veel klassieke muziek vanuit onze moeder en heel veel jazz vanuit onze vader. En vanuit die interesse allebei eigenlijk allemaal andere stijlen ook op gaan zoeken.
2: Ja.
17: En daar maken we nieuwe versies van.
2: Zo ook van Blackbird van de Beatles. Dat gaan jullie zo spelen. Welke link is er tussen dat nummer en de klassieke muziek?
18: Ja, de Beatles waren sowieso geïnspireerd door heel veel verschillende dingen. Ook door Indiaanse muziek bijvoorbeeld. Maar ook van klassieke muziek. Zo werd Paul McCartney bij dit nummer geïnspireerd door de bourrée voor luid in E mineur van Johann Sebastian Bach.
2: Ah, okay.
18: Nou, nogal bekende componist. Maar hij hoorde een akkoordenschema daarin en hij draaide het om. En dat werd Blackbird.
2: Okay.
18: Dus die link. En ik heb dus die gitaarpartij weer vertaald naar de cello. Wat een leuke uitdaging was. En dat blijkt goed te werken.
2: Nou, daar gaan we dan graag nu naar luisteren. Zeker.

0: Oh, wat mooi. Dank jullie wel. Rosa en Joshua Herwig, straks horen jullie weer. In het hoge noorden van Italië, in de groene Alpenvallei Val Sesia, heeft een burgemeester deze week een kogelbrief ontvangen. Aanleiding is een project waardoor er de afgelopen jaren tientallen Israëlische gezinnen in de regio zijn komen wonen. En een lokale krant spreekt van Israëlische nederzettingen die in de vallei voor geopolitieke spanningen zorgen. Correspondent Angelo van Schaik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat klinkt alsof het hoog oploopt. Het gaat om een zogeheten project Baita, als ik het goed zeg. Wat is dat?
1: Ja, Baita betekent in het Italiaans berghut. En Bayit betekent huis in het Hebreeuws. Dus een samentrekking van Bayit Ita, Italiaans huis in de Alp in dit geval. En het is een project van Ugo Luzzati, een Italiaanse Jood die 38 jaar in Israël woonde. In 85 ging hij daarheen. En in 2022 kwam hij weer terug. Maar hij kwam terug in Italië omdat hij het land waar hij naartoe was verhuisd, Israël, niet meer het land was waar hij uiteindelijk bleek te wonen, 38 jaar later. En hij ging in Val Sesia wonen, aan de voet van de Alpen, en kwam op het idee voor dit project na een gesprek met een lerares in het dorp waar hij kwam te wonen, in Varallo. En die klaagde over het feit dat dat dorp, maar ook de dorp en omgeving aan het leeglopen waren, zoals wel veel meer Italiaanse dorpen in de Appenijnen en in de Alpen. Mm-hmm. En toen dacht hij, misschien is het idee om dan mensen uit Israël hierheen te halen. En daar ging hij dus promotie van maken om ervoor te zorgen dat Israëli's daar naartoe konden. In eerste instantie liep het niet echt storm, maar na 7 oktober 2023 stonden er in een week tijd ineens 40 families op de stoep. Uh-huh. In Val Sesia. En in de maanden daarna kwamen daar nog eens 30 gezinnen bij. In totaal wonen er nu zo'n bijna 400 mensen, 400 Israëli's, zowel Arabische Israëli's als Joodse Israëli's in de Val Sesia, in de Italiaanse Alpen.
0: En wie zijn dat dan? En wat voor reden hebben zij om naar Italië te komen?
1: Nou, eigenlijk dezelfde reden als waarom Luzzati uiteindelijk weer terugkwam naar Italië. Het feit dat in Israël allemaal grimmiger wordt. De Gaza, de oorlog in Gaza, het geweld op de Westbank, de aanval op Iran, de aanval op Libanon. Mensen zijn het daar gewoon niet meer mee eens. En vertrekken uit Israël. En willen er niet meer mee te maken hebben. En gaan dus in dit geval in Italië wonen.
0: Ja, zou je zeggen, goed nieuws. Want deze mensen die pompen ook zo een beetje geld in de lokale economie. Ze brengen levendigheid mee in die dorpen die dus allemaal leegliepen. Wordt dat dan niet zo gevoeld door de Italianen die daar wonen?
1: Nou, als ik burgemeester Pietro Bondetti, dat is de man die de dreigbrief ontving, mag geloven wel. Voor de economie is het zeker goed nieuws. Dorpen waren op sterven na dood. Nu is er weer levendigheid en er wordt geïnvesteerd. Israëli's hebben huizen gekocht en opgeknapt. Ze werken in de omgeving, ook in de gezondheidszorg. Onder andere zit een aantal artsen bij. En hun kinderen gaan naar de lokale school. En dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk, want in dit soort leeglopende dorpen is dat een van de eerste dingen die vaak dichtgaan. Dus scholen, omdat er geen kinderen meer zijn. En volgens de burgemeester zijn de mensen goed geïntegreerd. En zijn er geen wrijvingen met de lokale bevolking. En ook niet met de islamitische gemeenschap die daar in het gebied woont. Okay. Dus in het echte leven is het allemaal koek en ei. Dat zei ook Ugo Luzzati van het Progetto Baita tegen mij aan de telefoon van de week. En volgens hem is de dreigbrief vooral het gevolg van een soort frame online die een eigen leven is gaan leiden. Dat Israël namelijk kolonisten zou gaan naar Italië zou sturen om de Alpen te koloniseren. Mm-hmm. En dat lijkt me dat een beetje lastig met 400 mensen op een gebied waar enkele honderdduizenden mensen wonen. Maar
0: is dan bekend uit welke hoek die brief is gekomen? Die kogelbrief waar ook echt een brief met tekst bij zat, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, zeer waarschijnlijk, maar de politie weet het niet helemaal zeker nog. Uit linkse pro-Palestina hoek. Het was een anonieme brief. Ondertekend door Il Movimento Antisionista, dus de anti-zionistische beweging. En de brief was gericht aan de burgemeester van het dorp, de Pietro Bondetti, die ik net ook al noemde. En ook Ugo Luzzati van het Progetto Baita werd in de brief genoemd. En de eis is dat er dus een einde komt aan wat de briefschrijver noemt de kolonisatie van de Walsesia door Israël. En als dat niet gebeurt, dan dreigt hij of zij met geweld.
0: Ja, en je zei net van ja, in de echte wereld hoor je dit soort geluiden niet. Maar die gevoelens die dan in die brief worden geuit, worden die wel elders breder gedragen? Of tegen welke achtergrond gebeurt dit?
1: Ja, het speelt natuurlijk allemaal tegen de achtergrond van het conflict Gaza-Israël. Hè, tegen de uitbreiding van de nederzettingen op de Westoever. Er is in Italië een vrij grote pro-Palestina-beweging. Een groot deel van de opvarenden van de flotilla kwam uit Italië. Er zijn havenblokkades geweest, omdat havenarbeiders weigerden bijvoorbeeld Israëlische schepen te laden of te lossen. Dus dat pro-Palestina, anti-Israël sentiment is vrij sterk in Italië. Zowel bij extreem rechts als bij extreem links. En een deel van die vijandigheid tegen Israël uit zich ook in antisemitisme helaas, via leuzen op de muur, maar ook in fysieke aanvallen. Op bevrijdingsdag, 25 april, werd de Joodse brigade, die in de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de partizanen meehielp Italië te bevrijden van fascisten, die werden verwijderd uit de optocht in Milaan. Eerder werden ook al twee Argentijnse Joden in Milaan aangevallen omdat ze een kippa droegen. Die aanvallen kwamen allemaal uit linkse hoek. Ja. En gezien het taalgebruik van de briefschrijver, ja, behalve het feit dat er ontzettend veel grammaticale en spellingsfouten in stonden, dan moet je echt wel vanuitgaan dat het uit die linkse, extreem linkse hoek bedreiging.
0: En hoe dan ook is het een heel dreigende situatie, want er werd ook geschreven, nu sturen we een kogel, maar de volgende keer gaan we echt schieten.
1: Dat klopt, dat werd inderdaad geschreven. Ja.
0: Heeft dit nog effect op dat project? Gaat die Luzzati daar wel mee door met mensen hier naartoe halen?
1: Ja, Luzzati doet het eigenlijk een beetje, hij doet er vrij luchtig over. De politie is wel een onderzoek begonnen, en terecht denk ik ook, om te kijken waar dit vandaan komt. Luzzati zegt, het is waarschijnlijk een gek met een internetverbinding, die niks beters te doen heeft. En Luzzati zegt, ja, in het echte leven, de mensen hier in de vallei, de mensen in de dorpen, zijn blij met de komst van de Israëli's. Er zijn geen wrijvingen, althans niet hier. Dus waarom zou ik er niet mee doorgaan? En dus blijft hij zijn project promoten. Hij zegt ook dat er dus behalve de 70 gezinnen die er nu al zitten, er nog 70 gezinnen een huis hebben gekocht voor het geval dat de situatie in Israël nog grimmiger wordt. Ja. Zodat ze een uitweg hebben om met Israël weg te komen. Dus hij zegt, ik blijf hier gewoon mee doorgaan. Ik laat me niet door een gek met een internetverbinding uit het veld slaan.
0: Ja. Oké, nou dankjewel voor je uitleg, Angelo van Schaik, correspondent in Italië. We gaan terug naar Rosa en Joshua Herwig. Jullie vertelden net, we verbinden eigenlijk allerlei stijlen aan elkaar, maar jullie spelen ook in op de actualiteit, op het WK bijvoorbeeld. Want jullie hebben het lied Wij houden van Oranje onder handen genomen. Hoe is dat zo ontstaan?
2: Ja, nou ja, we spelen op 18 en 19 juli op Festival Klaterklanken. Nou ja, dan is de finale en we zijn hoopvol.
0: We
2: de kans is niet groot,
0: Oranje.
2: Maar we gaan ervoor. Ja. En dan vonden we het leuk om daar Wij houden van Oranje te spelen op die dag. Maar ook heel leuk om dat bij jullie te spelen. En het is een mooi lied, want het heeft zijn oorsprong in Schotland. Het is een oud traditioneel lied, Auld Lang Syne, of Sin. En dus het is heel mooi dat het is helemaal verhuisd naar Nederland. En nu is het volkslied. En we hebben er nog wat bluegrass aan toegevoegd. Een mooie stijl uit Amerika. En onze eigen versie van gemaakt.
3: En we kwamen dus eigenlijk achter omdat we aan het kijken waren naar de vergelijkingen tussen voetbal en klassieke muziek. Dat er in de stadions heel veel klassieke liederen of uit opera vaak als een soort chant wordt gezongen. En bijvoorbeeld uit de opera's van Verdi. La Donna Immobile. En dan kreeg je een hele andere soort... een andere soort tekst erop. Dus die link die is er echt. En dat vonden we leuk om...
0: Nu dus, wij houden van Oranje.
2: Zeker. Yes.

0: Ja, Annabel, ik ga ook klappen. Ja, dit is echt geweldig. En ik stel voor dat als we dan straks kampioen zijn, dat jullie dit ook gewoon gaan spelen.
1: Heel
0: bij de inhuldiging bijvoorbeeld. Ja. Ja. Goed, ik ga naar Annabel Zandbergen, presentatrice van het Jeugdjournaal. Want zij heeft een korte documentaire gemaakt over Johannes. Hij is 12 jaar en ze noemen hem meneer Johannes.

0: kan wel stilzitten, maar niet zo lang.
1: Ja, Annabel, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: We hoorden hem hier even. Dit is een jongen, Johannes, die niet van stilzitten houdt. Niet ervan houdt om in de klas te zitten. Vertel eens, wie is hij?
2: Johannes is een jongen van 12. Hij woont in Twijsselerheide in Friesland. En ik ontmoet hem op de basisschool voor een reportage van het Jeugdjournaal. En omdat hij niet alleen leerling is, maar ook conciërge. Dus hij is eigenlijk een jongen die niet zo hield van leren, niet van stilzitten. En toen ontdekte dat hij het eigenlijk heel leuk vond om allemaal klusjes te doen. En daar ook de kans toe kreeg.
1: Ja, dat ontdekte hij niet zomaar. Er was een leraar die eigenlijk hem best vervelend vond in de klas. Hè? En zei van, ga maar even naar de conciërge toe.
2: Ja, en hij was ook, denk ik, ontzettend vervelend. Dat zegt hij zelf ook. Dus echt, toen ik hem ontmoette, dan zat hij ook, hij zit helemaal in zijn eentje vooraan in de klas. Omdat hij gewoon, als hij naast andere leerlingen zit, dan gaat hij lopen klieren. Hij gaat staan op zijn stoel. Propjes gooien. Hij heeft zijn werkboek een keer verscheurd, zei hij. Dus hij was ontzettend vervelend. Hij kon gewoon niet goed stilzitten. En zijn meester Jelmer, die dacht van, ja, wat moet ik met deze jongen? En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd, ga maar even de klas uit. Ga maar even een kop koffie voor me zetten. En toen is dat eigenlijk uitgebouwd tot steeds meer klusjes. Ook omdat er een andere conciërge was die bijna met pensioen ging, meneer Jan. Dus Johannes dacht van, ja, als ik kan koffie zetten, kan ik misschien ook wel een kan koffie zetten. En dan kan ik zorgen dat hij klaar staat in de lerarenkamer, als de leraren zo meteen pauze hebben. En meneer Jan veegt altijd het plein. Dan kan misschien ook wel een keer het plein vegen. En zo ging hij uit zichzelf steeds meer klusjes doen.
1: En hij wilde eigenlijk meneer Jan zijn.
2: Ja, dat eigenlijk wel. Jij dacht van, dat lijkt me veel leuker dan in de klas zitten.
1: Ja, maar hij werd meneer Johannes.
2: Ja.
1: Want hij ging dus inderdaad eigenlijk allerlei conciërgeklusjes doen. En voelde zich ook heel verantwoordelijk. Dat zie je zo mooi in die film.
2: Mm-hmm.
1: Dat hij, ja, als hij in de klas wordt gefilmd, dan zie je hem eigenlijk de hele tijd gapen. Hè, als er iets in.
2: Ja, want extreem veel.
1: Ook gewoon zijn schoolwerk wel doen.
2: Ja.
1: Maar als hij dan, zodra hij naar buiten mag en dingen mag gaan doen, dan leeft hij echt helemaal op. En hij voelt zich ook serieus genomen misschien op dat moment. Wat betekent dat voor hem om dat werk te doen?
2: Ik denk dat hij zich, doordat hij die klusjes mag doen, echt gezien wordt als meneer Johannes, dat hij zich gezien voelt. Dus tenminste, dat vertelde meester Jelmer mij ook, van Johannes heeft zich heel lang niet gezien gevoeld en was daardoor misschien ook wel vervelend om aandacht te vragen of om grappig te zijn tegenover de andere leerlingen. Maar juist doordat hij deze rol kreeg, voelde hij zich gezien en ja.
1: Ja, dat woord vind ik grappig dat je dat zegt. Want ik vond een van de meer ontroerende momenten in de film, als je Johannes zo bezig ziet, en dan is hij bezig met het repareren van stoelen.
2: Mm-hmm.
1: En dan zegt hij, een goede conciërge is dat je alles ziet. Zegt hij.
2: Ja, hij neemt het heel
1: dacht
2: serieus.
1: Ik van, ja, dat is ook wat hij wil. Hij wil zelf ook gezien worden.
2: Ja, zeker. Ja. En dat wordt hij ook. Want sinds hij conciërge is, krijgt hij complimenten over zijn gedrag. En is hij veel zelfverzekerder. Dus het heeft hem ook wel veel positiefs gebracht eigenlijk.
1: Ja, en nou ja, hij is dus een doener, duidelijk.
2: Mm-hmm.
1: Hij vindt eigenlijk alles leuk behalve leren.
2: Mm-hmm.
1: Er zijn natuurlijk heel veel kinderen zoals Johannes. Welk grotere verhaal vertelt deze documentaire?
2: Ja, ik denk dat er in veel klassen een Johannes zit. En dat je best wel geluk moet hebben als zo'n Johannes zijnde om gezien te worden door je leraar. En dat dus niet altijd lukt. En ik denk dat er misschien ook een beetje te veel aandacht is, ook omdat je die doorstroomtoets moet maken, die CITO-toets. Dat het heel erg, en dat leraren zich daar ook een beetje toe gedwongen voelen om te focussen op, focussen op rekenen, taal, spelling. Dat daar heel veel aandacht voor is. En dan krijg je ook complimenten als je dat goed doet, als je een goed rapport hebt, een goed cijfer. En kinderen die daar minder goed in zijn, die krijgen die complimenten niet zo. Maar moeten wel heel erg hun best doen om toch dat niveau te halen. Dus ik denk, terwijl het zo belangrijk is om ook een compliment te krijgen over iets waar je goed in bent. Dus ik hoop dat deze documentaire, dat kinderen die hier naar kijken en misschien als meesters en juffen meekijken, dat ze denken, oh ja, zo kan het ook.
1: Ja, nou ja, hij had dus inderdaad geluk met die leraar, Jelmer. Maar er zijn denk ik heel veel leraren die dit natuurlijk ook graag willen, maar misschien niet kunnen, omdat ze gewoon er geen ruimte voor hebben. Dat de klassen gewoon veel te groot zijn. En
2: ja, zeker.
1: Dat er
2: geen
1: tijd voor is.
2: Er is geen tijd voor. Je hebt grote klassen. Johannes zit ook best in een grote klas met iets van 30 leerlingen. En je moet als leraar ook wel een risico durven te nemen. Dus dat je denkt van oké, misschien is deze taak iets minder belangrijk voor deze leerling. Dan slaan we die even over en dan mag die wel even de klas uit.
1: Ja.
2: Dus dat moet je wel durven als leraar.
1: Nou, uiteindelijk gaat hij dus met best wel wat zelfvertrouwen naar de middelbare school. Dat volg jij ook in de film. Daar is hij natuurlijk geen conciërge meer. En ik zag hem dan als brugpieper met zo'n grote tas vol boeken proberen in zijn laadje van zijn bureau te proppen. En hij begon alweer te gapen. Hoe gaat het nu met hem?
2: Nou, het gaat op de middelbare school eigenlijk heel goed. Want hij zit op een praktische school ook. Dus hij heeft telkens één theorievak en dan een praktisch vak. Dus daar kan hij heel erg zijn energie kwijt. En ik denk ook wel juist omdat hij zo gezien is en zo zijn kracht is gezet op de basisschool, dat hij daarom nu het best goed doet op de middelbare school.
1: Ja.
2: Omdat hij gewoon weet wat hij kan. Hij weet wie hij is. Hij heeft zoveel zelfvertrouwen dat hij denkt, oké, ik moet even, want dat moest hij ook op de basisschool, ik moet even dit taakje afmaken, maar dan heb ik zo meteen lekker praktijkles. Dus eigenlijk, ik denk omdat hij zo gezien is op zijn basisschool, dat het nu dus eigenlijk heel goed gaat op de middelbare school.
1: Een positief voorbeeld van hoe het ook kan gaan. En waar zie je hem eindigen? Als conciërge? Of?
2: Nee, ja, dat dacht ik. Want hij kan het ook niet loslaten. Dus ik dacht ook dat het niet zo positief zou eindigen. Ik dacht, hij gaat naar de middelbare school en heeft de meester Jelmer niet meer. En dan gaat het vast niet goed. Maar dat gaat dus hartstikke goed. Maar hij weet ook al heel erg wat hij wil. Hij wil gewoon vrachtwagenchauffeur worden. Dus ik denk dat we hem ooit over een paar jaar op de vrachtwagen tegenkomen.
1: Nou, hartstikke goed. Oké, dankjewel. Annabel Zandbergen, presentatrice dus van het Jeugdjournaal. En die film is morgen te zien om 7:50 op NPO 3. Gelijk na het Jeugdjournaal.
2: Ja, allemaal dankjewel. Kijken.
1: Allemaal kijken. We gaan voor het laatst luisteren naar Rosa en Joshua Herwig. Dit keer jullie vertolking van een lied uit de jaren 30 in Amerika. Van George Gershwin, Someone to Watch Over Me.

0: Nou, het is hier doodstil in de studio. Ja, het is heel, heel erg mooi. Dank jullie wel, Joshua en Rosa Herwig. Ja, hier stil buiten is ondertussen enorm aan het hagelen. Misschien is het op de achtergrond nog wel te horen. Maar goed, bedankt voor jullie komst naar de studio. In het jaar dat het oog 50 is geworden, kijken we zo af en toe naar nieuwsgebeurtenissen van 50 jaar geleden die sporen trekken tot in het nu. Op 27 juni 1976 kaapten Palestijnse en Duitse terroristen een toestel van Air France dat onderweg was van Tel Aviv naar Parijs. En de piloten werden gedwongen om naar Oeganda te vliegen. En daar volgde een sensationele bevrijding van ruim 100 gijzelaars, waarbij de broer van Benjamin Netanyahu, Jonathan, om het leven is gekomen. Oud-correspondent in Israël voor Trouw, Ines Polak, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we meteen even teruggaan naar die dag in juni 1976. Even luisteren.
2: Kinderen moeten leren over zichzelf waar ze op de basisschool waar ze goed in zijn. Waar ze heel veel plezier in hebben. Dat vind ik ook heel belangrijk, dat kinderen dat leren op een basisschool. En ze moeten ook leren dat ze moeten doorzetten.
0: Dit is het verkeerde fragment. Dit was namelijk meester Jelmer nog uit de documentaire van Annabel. We gaan nu even naar 1976.
3: 9 uur, Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Israëlische troepen hebben alle overgebleven gijzelaars van het gekaapte Franse vliegtuig bevrijd. Dat is gebeurd tijdens een bliksemactie op het vliegveld van Entebbe in Oeganda, die ongeveer een half uur heeft geduurd.
0: Ja, Ines, op dat vliegveld Entebbe, wat gebeurde daar toen dat vliegtuig daarheen was geleid door die kapers? Wat was dat voor moment?
1: Door de kapers? Mm-hmm. De kapers heeft dat vliegtuig laten landen op een niet het belangrijkste vliegveld, maar iets verder afgelegen. Had daarbij de steun van de Oegandese leider Idi Amin. En zij hebben toen eigenlijk losgeld geëist, in de zin van dat ze vrijlating wilden van tientallen Palestijnse gevangenen. Ze hebben ook meteen al een scheiding aangebracht tussen de Israëlische passagiers en de Franse passagiers. Die Franse passagiers zijn een paar dagen later ook vrijgelaten. En de Israëli's die bedreigden ze met ze zouden elke keer 2 mensen doodschieten. En ik heb toevallig gisteravond was er een documentaire op de Israëlische televisie waarin ze de mensen aan het woord lieten die toen kinderen daar waren. Mm. En die vertelden hoe ze als de dood waren, want de kapers dreigden om te beginnen 2 bij 2 kinderen dood te schieten. Uiteindelijk is in Israël toen besloten tot de operatie. Met behoorlijk wat, het heeft een week geduurd.
0: Het was geen makkelijk besluit.
1: En er speelde toen al ook de rivaliteit tussen premier Rabin en zijn minister van Defensie Peres. Peres was voor actie. Die vond dat ze dat niet konden laten gebeuren. Rabin wilde eerst onderhandelen, maar toen hij zag dat ook de Fransen al het in de steek hadden gelaten en dat er geen mogelijkheid was om ze vrij te krijgen, toen besloot Rabin om zijn oké te geven. De vliegtuigen waren al in de lucht voor de reddingsactie. Toen hij pas met het kabinet kon overleggen. En hij heeft, dat zag ik ook toevallig gisteravond, hij had een briefje geschreven. Als het kabinet geen goedkeuring geeft, dan moeten we ze maar meer terughalen. Maar er is geen mogelijkheid om nog langer te wachten.
0: Ja, er was natuurlijk ontzettend veel haast bij gemoeid. En hoe hebben ze dat dan voorbereid in die grote haast?
1: De belangrijkste voorbereiding werd gedaan door de elite-eenheid van het leger, de Sayeret Matkal, die valt direct onder de opperbevelhebber. Die had al ervaring, want we hebben het nu over een het decennium waarin vrij veel kapingen waren. Zijdelings, 4 jaar eerder was er ook een kaping geweest en daar was Benjamin Netanyahu mede betrokken bij de bevrijding van, het was een Sabena-toestel.
0: Want die zat ook in die elite troepen.
1: Die zat ook in de elite troepen. En dat was trouwens ook de reden waarom de kapers besloten hebben naar Oeganda helemaal te gaan, want ze dachten, daar komen de Israëliërs niet. We moeten niet in de buurt zitten. Ze hebben zich voorbereid. Ze hebben onder andere een auto gevonden bij een tweedehands autohandelaar. Die leek op de grote Mercedes, was het geloof ik, van Idi Amin. Een zwarte. Enorm ding. Hebben ze ook ingeladen. En ze zijn met behulp van Kenia overigens, want ze konden ook niet rechtstreeks vliegen. Zijn ze toen in Entebbe geland. En zijn ze in die grote auto, alsof ze Idi Amin eraan kwam.
0: Ze deden alsof ze die dictator waren.
1: En daar ging het mis, want Idi Amin had, wil het verhaal, kennelijk zijn auto net naar een witte verruild. En een van de soldaten die dacht, hé, dit klopt niet helemaal. En toen is de fout begaan door Jonathan Netanyahu, de grote broer van Benjamin Netanyahu, een broer overigens die hij adoreerde, dat hij de Oegandese soldaat die ze wilde stoppen heeft doodgeschoten, waardoor de hele operatie werd duidelijk dat er iets aan de hand was.
0: Hij zat in die auto. Ja, en toen, toen is er een gevecht ontstaan.
1: En uiteindelijk zijn ze er wel in geslaagd, de Israëlische troepen, om die gijzelaars, die 100 waren, dat er ongeveer vrij te laten. Teruggevlogen via Kenia weer naar Israël. En geland en de operatie was geslaagd. Er waren uiteindelijk de kapers zijn allemaal doodgeschoten. Er zijn 4 Israëli's bij omgekomen. En de enige die gesneuveld was van de Israëlische soldaten was dus de broer van Benjamin Netanyahu, Jonathan.
0: En wat kan je over hem vertellen? Wie was hij?
1: Het is heel moeilijk om te vertellen wie hij was, omdat je nu de geschiedenis heeft hem al in een soort mythe veranderd. In Israël werd het ook onmiddellijk. Het heette eerst Thunderbolt-actie of zoiets. En het werd onmiddellijk de grote actie van Jonathan genoemd enzovoort. Dus er is een soort mythe rond hem ontstaan. Van hij was een erg goede soldaat, dat vertellen ook zijn makkers. Hij was ook vrij intellectueel. Overigens, dat heeft hij gemeen met Benjamin Netanyahu, die dat ook allemaal. Die heeft ook in die elite-eenheid gezeten, maar tegelijkertijd een gestudeerde jongens. En hij had de leiding over dat commando. Behalve, en hier krijg je alweer het probleem van het verhaal, het blijkt achteraf, maar dat heeft de familie altijd geheim gehouden, dat hij niet meer zo goed functioneerde. Sommigen zeggen van misschien had hij wel ook een beetje posttraumatische problemen. En ze wilden hem eigenlijk al verwisselen.
0: Mm.
1: Dat is niet gebeurd. Hij heeft uiteindelijk toch de commando geleid en heeft de actie niet overleefd.
0: Ja. Een dramatisch moment ook voor Benjamin Netanyahu. En iets wat hem ook getekend heeft. Hoe zou je zeggen dat de dood van zijn broer doorwerkt in zijn politieke leven?
1: Niet alleen dat het doorwerkt in zijn politieke leven. Het heeft denk ik zijn levensloop bepaald. Dat zegt hij zelf ook. Hij zegt het was een kantelpunt. Je moet je voorstellen, het is 1976. Netanyahu studeerde in Boston, had net zijn master klaar. Hij zou gaan werken bij een grote consultancybureau. Ging misschien nog verder studeren voor zijn doctoraat. En toen kwam dat bericht binnen. En eigenlijk is de koers helemaal. Hij heette toen ook, dat is een interessant gegeven, hij noemde zich toen ook Ben Nitai, niet Netanyahu. En omdat, was zijn uitleg, de Amerikanen moeite hadden met het uitspreken van zijn naam. En zijn tegenstanders zeggen, eigenlijk was hij gewoon van plan zich in Amerika te vestigen en daar verder carrière te maken. Hij was ook deels, net als overigens Joni en zijn ander woord, opgegroeid in Amerika. Het waren een beetje halve Amerikanen. Vanaf dat moment eigenlijk is hij de politiek ingerold. En dat begon met dat de familie heeft een soort instituut opgericht voor terreurbestrijding.
0: Want dat werd dan zijn grote missie om terrorisme te bestrijden.
1: Dat werd zijn grote missie, terreurbestrijding. Hij zag dat ook als die terroristen, dat waren eigenlijk de handlangers van de Arabische Staten die Israël wilden vernietigen. Dus dat werd zijn verhaal. En hij was al een uitmuntend spreker. Hij heeft toen ook veel connecties opgedaan. Onder andere

0: een carrière begonnen waarbij hij eigenlijk begon met een enorm goed netwerk van Amerikaanse republikeinse connecties.
1: Ja. Nou, het is het startpunt geweest van een hele lange politieke carrière. En als je het zo vertelt, dan zie je dus inderdaad hoe dat dan nog vandaag de dag doorwerkt. Die drive waarmee die ooit die politiek in is gegaan. Ik dank je wel, Ines Pollock, voor deze blik in de geschiedenis die dus precies 50 jaar geleden begon.
2: Het is 11:55.
1: Ja, het is met code rood vanwege het onweer een spannende avond voor stormchasers. Die staan nu of afwachtingsvol naar boven te turen, of misschien juist gespannen op hun weerapps te kijken om te zien waar ze moeten zijn. Gerard Verver van Extreme Chasing is vanavond ook op pad. Goedenavond, meneer Verver.
3: Ja, goedenavond.
1: Waar bent u?
3: Ik sta nu op de grens van België en Nederland bij Kessenich. Dat is een klein plaatsje, iets onder Mazeik. Daar ben ik op dit moment.
1: Ja, en valt daar wat te beleven?
3: Op dit moment nog niet. Er komt op dit moment wel een hele zware bui vanuit Frankrijk richting België en Nederland. En we verwachten ook dat binnen nu en een half uur ook een code rood waarschuwing uitgaat voor Nederland. Uh-huh. Op die bui zitten dus dat zijn meso supercells. En ja, dat kan gepaard gaan met hele zware windstoten, hagelstenen tussen de 5 en de 10 centimeter dikke blikseminslagen. Dus ik verwacht wel dat er in Nederland wel wat schade gaat ontstaan. Ja.
1: En u bent echt naar die plek toegegaan omdat u dan ergens heeft berekend of gezien van daar moet het. Daar wordt het heftigst.
3: Ja, wij zijn met een aantal chasers zijn we al op pad. We zitten al verspreid over Nederland. We hebben ook eentje, die zit in het zuiden van België. Wij zitten hier, dus eigenlijk midden Limburg. We hebben iemand die zit op de Kinderdijk. We hebben mensen in Groningen zitten. We hebben mensen op dit moment ook in Apeldoorn. Dus het wordt overal wel goed in de gaten gehouden.
1: Er zijn heel wat chasers zo te horen.
3: Ja. We zijn echt overal vanavond op pad. Ja.
1: Maar en wat doen jullie daar dan? Ga je dan foto's maken of gewoon midden in die storm staan en het allemaal beleven? Wat is het doel?
3: Ons doel is eigenlijk om ook waarschuwingen uit te geven. Daarbij ook foto's te maken van de bliksemschichten die er plaatsvinden. En ook de buien, hoe de buien trekken, zodat we dat ook weer kunnen doorgeven aan evenementen die op dit moment in Nederland plaatsvinden. Zodat die mensen ook op de hoogte zijn van hetgene wat er gaat gebeuren.
1: Dat heeft een soort informatieve inslag. Want je denkt altijd van stormchasers, dat zijn gewoon thrillseekers. Die gaan daarheen om de sensatie om midden in zo'n levensgevaarlijke storm te staan. Maar dat is een misvatting, begrijp ik.
3: Dat is een hele grote misvatting, ja. Nee, wij zijn wel mensen. Wij houden wel met rekening met de veiligheid. Zien wij dat er dingen onderweg gebeurd zijn, dan zullen we daar ook de enige hulp verlenen. Dus dat is wel heel belangrijk in dit aspect. Het is wel onze eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van andere mensen.
1: En bent u wel eens in een gevaarlijke situatie terechtgekomen?
3: Ja, vorige week hebben we een hele zware bui gehad bij Weert. Daar hebben we wel middenin gestaan. We zijn op een gegeven moment ook wel vertrokken uit die bui. Omdat het zo heftig werd. En later op die avond zijn er toen wel in kampen en overal is er ook heel veel schade geweest. Ook door kleine tornado's die daar hebben plaatsgevonden.
1: Oké, ja. En voor vannacht, blijft u dan nog de hele nacht in touw? Of gaat u ook gewoon op een gegeven moment wel naar bed?
3: Nee, op een gegeven moment is het wel klaar. Dan gaan we naar huis toe. Dat ligt eraan hoe de situatie is. Op dit moment, ja, de bui die uit Frankrijk komt. En daar wil ik de mensen wel voor waarschuwen. Dat zal echt heel heftig gaan worden.
1: Die gaat heel heftig worden. Oké, nou dan is die waarschuwing bij deze op de Nationale Radio gehoord. Ik dank u wel, Gerard Verver van Extreme Chasing. Dit was Het Oog. En morgen zit hier ijs en weder en stormen dienende Shaila Sital Singh. Straks gaat hij op deze zender de ongelooflijke radio verder. Een fijne nacht.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: In de Grevelingen zie je ze overal. Uitgevlogen vanuit een mysterieuze kolonie in Duitsland. Vorig jaar maakte BNNVARA een indrukwekkende documentaire over Jesse, die omkwam bij de oorlog in Oekraïne. Zijn laatste wens? Landbouwgrond teruggeven aan de natuur. Maar hoe pak je dat aan?
1: Dat je dan namens hem dit mag doen, ja, dat vind ik wel echt... Dat is wel neer.
0: Verder een mini-college over onweer en snorren op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
0: NPO Radio.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/podcast.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. En ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging ik de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.